ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekend gemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

sexy people.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van De Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactioneel?

hele activiteiten. In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Inwoners van Putten kunnen tijdens de zomervakantie gebruik maken van 3 deelauto's in de gemeente. De voertuigen bieden een alternatief voor inwoners die geen eigen auto hebben of een auto voor een uitstapje willen laten staan. De deelauto's zijn beschikbaar via Greenwheels. Gebruikers reserveren een auto via de app of website en betalen voor de gereden tijd en kilometers. Na gebruik wordt de auto teruggebracht naar de vaste parkeerlocatie. De 3 voertuigen staan op de volgende plekken: achter het gemeentehuis, bij de parkeerplaats van Sporthal Puttereng en aan de Van Damstraat. In Harderwijk hebben enkele tientallen huishoudens dinsdagochtend ruim 3 uur zonder stroom gezeten. De storing trof woningen aan de Stortemelk en Westrak. Netbeheerder Liander meldde dat de stroomstoring rond 19:15 begon en maximaal 100 huishoudens in meer dan 5 postcodegebieden raakte. Rond 22:45 was de storing volgens de netbeheerder verholpen. Over de oorzaak van de storing is volgens nog geen informatie bekendgemaakt. En tot slot, in de Luxe in Zeewolde vindt zaterdag 26 september de interactieve voorstelling Een Zolder Vol Verhalen plaats. De voorstelling wordt georganiseerd door de coalitie Zeewolde Samen en staat in het teken van herinneringen, muziek en persoonlijke verhalen. Het duo De Gouden Herinnering brengt tijdens de voorstelling liedjes en verhalen die bezoekers uitnodigen om herinneringen op te halen. Bezoekers kunnen daarnaast zelf een dierbare foto meenemen en daar een persoonlijk verhaal bij delen. De voorstelling duurt van 3 tot 4:30 en vindt plaats in de Luxe aan het Raadhuisplein 20. De toegang is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey,

0: Een hele goeie mochel. Welkom bij de Wereld Wordt Wakker op Veluwe FM. Het is woensdag, dus schaakdag. Dus half om half plaatjes van Nederlandse bodem en van niet-Nederlandse bodem. Hoeft niet Nederlandstalig te zijn. En we haken de week dus weer even fijn in tweeën.
1: Hey, wat is wakker?

Voetbalder Gehakt, dat gebeurt vanaf 8 uur samen met Drees. En nou, voor de rest gaan we het zien. Iedereen mag gezellig meedoen. Of je nou op vakantie bent hier op de Veluwe of niet, doe gewoon gezellig mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen.

En al regionale nieuws wat er vandaag te melden is, dat zal voorbij komen. En dan hebben we het over natuurlijk het hoofdzakelijke nieuws uit Harderwijk, Ermelo en Putten. En het eerste uur doen we nog even een beetje wat algemeen nieuws. Het tweede uur wat landelijk nieuws. En dan derde, vierde en vijfde uur alles uit de regio hier. En dan hebben we om 12 uur alles als goed is gehad.

Zo, dat was de ochtendgymnastiek en daarmee hebben we de plichtpleging op de vroege morgen en alle rituelen zo'n beetje gehad. En dat betekent dat we nu over kunnen gaan tot de orde van de dag. Ik heb alweer 4 verzoekjes binnen en ik zat me net te bedenken. Laten we nog even 2 platen draaien zo'n beetje tot aan het weerbericht om 7:30 en dan doen we de verzoekjes even.

true. You might as well walking be as well walking on the sun. Ja, ja, ja, ja. Dat is even een titel hoor, op de vroege morgen. Nou, nou. Maar dat brengt ons wel bij het weerbericht. Goed, vanmorgen buien. Vanmiddag in het oosten buien. Vanuit het westen droger met wat zon. Nou, het is niet de bedoeling dat het droog wordt. Ik heb begrepen dat het tot aan kerstavond moet regenen en dan moet gaan sneeuwen. Ja, dus 19 graden wordt het vandaag. En daarmee staan we op de derde plaats. En de wind is zuidwestmatig 3 tot 4 boven. Dan gaan we naar de komende 5 dagen. Donderdag 20 graden, 's nachts 14. Vrijdag 19 graden, 's nachts 13. Zaterdag 20 graden, 's nachts 12. Zondag 20 graden, 's nachts 10. En maandag 20 graden, 's nachts 10. En dan de neerslag waar iedereen toch op wacht. Hè. Donderdag 80% kans, vrijdag 85%. Zaterdag 50%. En zondag 20%. Maandag 20%. En de kans op zon in procenten: donderdag 50%, vrijdag 35%, zaterdag 60%, zondag 70% en maandag 60%. Nou, ja, of je daar blij van wordt, ik heb geen idee. Maar het wordt in ieder geval niet crash and burn in the sun.

0: zoals beloofd, na het weerbericht het eerste verzoekje. En deze kwam van Daniel uit Zeewolde. En dan gaan we door naar John Zoetekouw uit Putten.
1: Het verschil met mijn vriend Jan.

Ja, en dat waren ze op één verzoekje na en die staat nu klaar. En ja, ik kan melden dat er geen meldingen zijn van files. Niet op de A1, niet op de A28 en niet op de A30 in onze regio. Dus nou, dan zijn we daar ook weer snel klaar mee. En dan kunnen we door met het laatste nog openstaande verzoekje. Er zullen er ongetwijfeld bij komen, maar deze waren van zeg maar voor 7 uur al. Dus nou, dan hebben we dat in ieder geval achter de rug.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
4: Naar Fabeltjesland.
3: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
4: Ja, uit de Fabeltjeskrant.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk langzaam rijden over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo 4. Daar 10 minuten oponthoud, de spitsstrook is dicht. Van Apeldoorn naar Arnhem tussen de afrit Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook daar is de spitsstrook afgesloten. Er hangen takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. Het oponthoud is daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk. En met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Oh, dat is heel apart, want... Oh, wacht. Ik ga eens even kijken, hoor. Nou, dat zou dus nu... Zou nu beter moeten zijn.
1: Nou ja, ik weet het niet.
0: Ja.
1: Dus het zat aan jouw kant een beetje...
0: Ik heb per ongeluk een knopje ingedrukt, waardoor alles weer in de oude stand stond. Okay. Dus,
1: en daar was ik niet bij.
0: Nee, maar hoor jij jezelf via de koptelefoon?
1: Ja.
0: Oké. Nu ook? Nu nog steeds? Heel apart.
1: Heel apart. Nou ja, oké. Ja. Maar in ieder geval, goedemorgen iedereen. En we gaan er weer iets leuks van maken. Deze woensdag regenachtig en wel. Maar gelukkig is de hitte weg. En ik denk dat, ik zeg gelukkig, dat er een heleboel mensen met mij ook zeggen van... Hè, eindelijk.
0: Ja, eindelijk. Ja. Ik zeg het met je mee, hoor.
1: Ja,
0: toch. Zullen we samen even zeggen?
1: Ja, hè, eindelijk.
0: Zo gaat het
1: Het
0: dan.
1: Lijkt wel een koor.
0: Ja, mooi koor.
1: Ja. Zangkoor zwart, niet mooi, maar keihard.
0: Ja hoor.
1: Ja.
0: En dan even kijken, Koos die zegt, Tracy, een hele goede morgen.
1: Koosie, jij ook een hele fijne dag.
0: En dan Sean Zutekou die zegt, goedemorgen juffrouw Ooievaar.
1: Oh, nou dat weer.
0: Ja, dat heeft alles te maken met de Fabeltjeskrant, is opnieuw uitgebracht.
1: Die wordt uitgebracht, ja.
0: Ja die 10 stuks en dan elke dag eentje bij en dat is op YouTube te vinden.
1: Ja ik hoor het vanochtend
2: ook. Jullie warme nestjes en denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes ook dicht.
0: Dus dat wordt wat.
1: Dit was meneer de Uil, hè?
0: Ja, dit was meneer de Uil.
1: Ja. Maar dat was niet juffrouw Ooievaar.
0: Nee, maar dat ben jij.
1: Dat ben ik en dus die komt nou de hele ochtend aan boeien.
0: En je kwam binnen en zei, zo, ik ben gedoucht.
1: Ja, gratis
0: en dat,
1: gedoucht.
0: En dat wil niet zeggen dat je normaal nooit niet doucht, maar je hebt een extra douche gehad.
1: Een extra douche gehad, ja. Want ik liep naar de auto en ik stond voor het raam te kijken van... Oh, ik hoef geen jas aan, paraplu. Het gaat niet zo hard. Nee. Kom ik beneden, moet ik naar mijn auto lopen. Breekt het me daar los, jongen. Niet normaal meer. Ja. Maar ja, goed, oké. Het zit aan de buitenkant en het droogt vanzelf op.
0: Ja, je moet er wat voor over hebben, hè?
1: Ja, daarom heb ik toch.
0: Ja, precies. Het eerste nummer van jouw lijst past daar ook perfect bij.
1: Ja.
0: Sacrifice.
1: Daarom.

0: Elton John met Sacrifice. En de eerste van de team van Trace hebben we daarmee gehad. Hoe was je week, Trace?
1: Mijn week was heel rustig.
0: Heel rustig?
1: Heel rustig, ja.
0: Geen rare fratsen?
1: Geen rare fratsen.
0: Helemaal niks?
1: Helemaal niks. Het was dus een taaie week, vind ik dan.
0: Ja, maar je woont toch in een complex met allemaal ondeugende boefjes?
1: Ja, maar af en toe dan doen ze ook niet zoveel bijzonders.
0: Okay.
1: Dus ik had trouwens, ben wel naar de bingo geweest bij de boefjes.
0: En heb je gewonnen?
1: Vier keer, er waren vier rondes en ik heb vier keer gewonnen.
0: Oké, okay, hoeveel halve varkens heb je gewonnen?
1: Nee, het is meer een pakje koek en dat soort dingen.
0: Oh.
1: Dat stelt niks voor me. Maar het is gewoon gezellig. Het is gewoon leuk. Ja.
0: Maar vier keer gewonnen?
1: Vier keer.
0: Deden ze zo weinig mee? Of,
1: Nee, er waren er een heleboel, maar ze stonden ook allemaal versteld van, hoe kan dit nou?
0: Ja.
1: Hey Trace, wat heb je gedaan? Ik zei, ik heb een regendans uitgevoerd en dat heeft dus ook geholpen.
0: Oh.
1: En ik heb dus een schietgebedje gedaan dat ik de eerste prijs zou winnen.
0: Nou,
1: één keer de eerste prijs en drie keer een andere prijs. Nou ja.
0: Kijk eens aan.
1: Het was al met al wel te doen.
0: Nou, dat is mooi. En culinair nog hoogstandjes?
1: Jannie had weer wat lekkers gemaakt.
0: Okay.
1: Een of andere spaghetti met heel bijzonder. Smaakte super lekker. Dus daar heb ik ook van meegesmuld.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is helemaal mooi. En als Apel zegt, goedemorgen, doorgestoken bingo kaart.
1: Ja, uiteraard. Ik speel altijd vals.
0: Ja. Maar en dan nog even de katten.
1: De katten, de kinders, alle kinders en kleinkinders en alles is weer geland in Nederland.
0: Thuis en iedereen.
1: En vanmiddag moet ik weer uit eten bij mijn kleinzoon.
0: Oh, okay,
1: dus alles is weer gewoon.
0: Je wordt weer in de watten
1: ik
0: gelegd.
1: Ik word weer in de watten gelegd, ja.
0: Kijk eens even mooi.
1: Ja,
0: nou, dan gaan we naar Tol en Tol.
1: Ja.
0: Die is de tweede van jouw lijst.
1: Van mijn lijst, hè?
0: Ja.

0: Zo, dat waren ze tol en tol. Die met een heleboel andere clubs denken, maar dat was hem, hè?
1: Dit was hem. Ja. Ze kunnen er wat van, hè, die Volendammers.
0: Ja, ja. Dat ook, man.
1: Als je tol heet.
0: Ja. Maar dan betaal je ook wel de tol, hè?
1: De tol, hè? Die betaal je ook, ja. Daarom gaan er zoveel mensen heen, hè, naar Volendam.
0: Volendam, ja. Over de dijk en
1: over
0: zo.
1: Over de dijk en dan dat café, dat ene café.
0: Een hemeltje. Ja.
1: Nou, dat bestaat nog wel, maar dat is
0: nee, dat wordt niet meer in gebruik.
1: Dat is een monument.
0: Oh ja, maar ik dacht dat je dat ene café bedoelde.
1: Nee. Dat is als je aankomt met de boot, kom je meestal aan met de boot. En dan is daar, ik geloof, als je de haven in komt aan de linkerkant. Dat is een heel oud café, en ja, wel groot. Een donkerbruin café, zoals ik het dan noem.
0: Een donkerbruin café.
1: Ja. En daar traden al die artiesten ook op. Dus die gaan er expres naartoe als ze mensen willen zien.
0: Oké. Ik geloof dat ik één keer in mijn leven in Volendam ben geweest. Maar het zou ook Urk geweest kunnen zijn.
1: Oh, dat kan
0: dat
1: ook.
0: Het lijkt allemaal op elkaar.
1: Het lijkt allemaal op elkaar. Urk, ja. Ben ik ook geweest.
0: Ja.
1: En die hebben een, als je net een parkeerterrein je auto neerzet. En dan ga je dus naar de haven. En er is een heel goed restaurant. En dan moet je een trap op naar boven. En dan kijk je zo helemaal over die haven heen. En, zo. En daar hebben ze hele lekkere vis. Ja,
0: ze hebben daar ook cocaïne, heb ik begrepen. Hè? Ja. Urk wordt wat meer cocaïne gesnoven dan in Volendam.
1: Nou, Urk meer, hè?
0: Maar
1: ik weet niet of ze die daarboven nog verkopen, maar...
0: Dat was ook een heel punt, hè, toen tijdens corona. De Urkers wilden geen injecties hebben, geen vaccinaties.
1: Nee.
0: Maar toen zei ik al, dan moet je ze gewoon laten snuiveren, dat kennen ze wel.
1: Dat is zo.
0: Maar ja, dat gebeurde dus ook niet.
1: Maar op zich, ik vind die plaatsjes wel leuk.
0: Ja, dus... Eens even kijken, El Japo, ik zie onder in beeld allerlei berichten voorbij komen.
1: Ja.
0: Prima handelspartners, die Urkers, die gaan er goed bij hebben, zeg.
1: Ja. Van dat witte snuf, hè?
0: Ja, van de witte snuf. Ja. Snuf, witte snuf. En we hadden het net over je culinaire hoogstandjes. Ja. Dit is een pizza calzone, hè? Kom op van jouw lijst.
1: Ja.
0: Volgens mij is dat toch een pizza calzone.
1: Ja,
0: nou.

0: Zone, dat was hem, de pizza calzone van Eros Ramazzotti.
1: Ja.
0: En dan gaan wij eens even naar de headlines van de NOS, eens even kijken. Therese en ik gaan ze één en één voorlezen en paginanummer noemen. En als je denkt, ik wil het hele bericht wel horen, inclusief de gratis toegevoegde waarde, dan even de paginanummer doorgeven. Industrie groeit ondanks onrust, 107.
1: VS stelt importheffingen Canada uit, 130.
0: Sancties VS voor president Strafhof, 125.
1: Zizi topdrummer Beard overleden, hij was 77 jaar, 129.
0: Duitse grenscontroles weer verlengd, 126.
1: Hockeyers door op WK na tweede zegen, 850.
0: Doden en zieken op het Verenigd Koninkrijk door Salmonella, 127.
1: Politie en OM evalueren boerendemo, 104.
0: Israël valt Syrische basis aan, 128. Nou, we beginnen altijd met 104, die zetten we alvast klaar. En voor de rest laten we het afhangen van wat jullie zouden willen horen.
1: Ja, en dan geven wij daar commentaar.

0: Snap met The First, Last and Eternally. Nou, daar hebben we dat ook maar gelijk gehad. En kunnen we ook naar pagina 104. Doe jij mee?
1: Ja, is goed.
0: Ik zal hem even voor je klaarzetten, want hij staat nog niet in beeld. Daar staat hij.
1: De politie en het Openbaar Ministerie gaan hun eigen aanpak evalueren rond de protestactie van de boer. Dat doen ze na de kritiek die ontstond na een dodelijk ongeval in de file achter de trekkers van de boeren op de A59. Met trekkers over de snelweg rijden is verboden. Toch gaf de politie voor de demonstratie aan dat de tractoren in principe niet tegengehouden zouden worden vanwege het demonstratierecht. Er kwam kritiek op en premier Jette sprak van een slecht signaal. Zowel de politie als het OM zegt nu de aanpak van de demonstratie te gaan evalueren. Er wordt onder meer gekeken naar de afspraken vooraf en de aanpak.
0: Ja.
1: Nou. Je mag niet op de snelweg met de trekker komen.
0: Nee, precies. Maar
1: je mag er ook niet lopen.
0: Nee.
1: Je mag er niet fietsen. Dan mogen alleen maar auto's rijden.
0: Ja, ja. En dat is het hele punt. Ze houden geen stand. Hè? Ik bedoel, geen strakke maat voor iedereen hetzelfde.
1: Nee, dat is gewoon zo. Het mag niet.
0: Extinction Rebellion mag er wel schijnbaar komen.
1: En die lopen er ook.
0: En die lopen er gewoon, terwijl je ook gewoon kan zeggen van nou, laat verkeer vooral denderen. Dan gaan ze vanzelf weg.
1: Ja.
0: En, nu ook weer dat dubbele op. Want mag niet, maar we doen er niks aan.
1: Nee, ja, wat heb je dan?
0: Dan maak je er ook een zooitje van.
1: Ja. En dan komen er ongelukken. En in dit geval, dus het is heel triest. Een ouder echtpaar, die zijn om het leven gekomen.
0: Ja.
1: Nou, leuk maar voor die nabestaanden.
0: Maar dat kreeg ook weer een staartje. Want er waren mensen die zeiden, oh, maar zijn oude lui, die hebben niet opgelet. En die kinderen weer helemaal over de rooien.
1: Ja.
0: En die zei, het ligt niet aan de boeren, het ligt ook niet aan de oude mensen, het ligt aan de media. Die zijn weer boos op de media.
1: Okay, ja.
0: Ja, die hebben er helemaal wat mee te maken.
1: Iedereen heeft er zijn gedachten over.
0: Ja.
1: Maar wij leven in een land waar natuurlijk gewoon rechten en plichten zijn.
0: Precies.
1: En als wij daar ons met z'n allen niet aan houden, dan wordt het gewoon een hele grote klerenzooi.
0: Precies. Nou, en zo denk ik er ook over. Maar er komen wat reacties binnen. Ik weet niet of het op dit onderwerp... bij deze ook een half om half pakketje. Uiteraard met een knipoog naar de opnames van de notenkraken. Bla, bla, bla, bla. Maar het is prima toetje naar de calzone. Vinden jullie dat je op de snelweg mag protesteren met voertuigen die daar wel mogen komen? Zoals vrachtwagens, politieauto's, et cetera. Nee, ik vind ook eigenlijk dat dat niet mag. Want de politie heeft het ook geflikt om langzaam te gaan rijden.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: is ook tegen hun eigen wetten.
1: Maar je hebt ook een bepaalde wet die zegt hoe hard dat je op een snelweg... Ook hoe zachtjes je mag rijden.
0: Ja, precies.
1: En daar moet je ook aan houden.
0: Ja, dus...
1: Je moet je gewoon aan de wet houden.
0: Precies. En voertuigen die niet de gewenste snelheid kunnen halen... die mogen er sowieso al niet op.
1: Nee.
0: Protesteren in het algemeen, ja, dan zeggen ze van ja, dat is een andere wet. De Nederlanders hebben het recht om te protesteren. Schijnt uit, dat doen ze altijd wel, dan hebben ze dat recht ook niet. Dan nog doen ze het.
1: Het zijn allemaal protestanten.
0: Precies, dat is het hele punt. Was de hele wereld nog katholiek, dan was dat allemaal niet. Maar met al die protestanten. Ja. Nee, maar
1: dat is natuurlijk onzin. Maar het is gewoon zo. Je moet je aan de regels houden. En anders, wat ik al net zei, wordt het één grote klerenzooi. En dat is het al.
0: Precies. En het punt is, op het moment dat je zegt dat iedereen mag protesteren... en het heeft geen zin... dan zeggen mensen, ja, maar wacht even. Als ik protesteer, heeft dat geen zin. We gaan het anders doen. Dus je moet gewoon dat protesteren meteen al verbieden.
1: Ja, misschien
0: dan,
1: wel, ja.
0: Ja, dan is dat gezeur afgelopen.
1: Ja,
0: want als ze hun zin niet krijgen, de mensen tegenwoordig...
1: Ja, dan gaan ze allerhande kronkels bedenken dat ze toch er zin krijgen.
0: Ja.
1: En het is ook zo natuurlijk, wie treedt er hier nog op?
0: Ja, wie doet dat? Ja, dan wordt er gezegd, ja, nee, maar we hebben daar geen personeel voor. Nou ja, dan...
1: Hallo, moet je ze beter betalen?
0: Dan laat de hele wereld maar instorten. Dan hoef je niks meer te doen.
1: Doe maar niks meer dan. Dan zie je wel wat er van komt.
0: Nee, dus als Japo me vraagt, snelweg mag wat mij betreft niet geprotesteerd worden... met voertuigen die daar wel mogen komen, want daar is de snelweg niet voor.
1: Nee, die is daar niet voor.
0: Nee. Dus, maar goed.
1: Ja, goed, oké. Daar kan je nog een hele dag over discussiëren.
0: Maar ja, aan de andere kant, dat hele Nederlandse gedoe. Ach. Wij eisen de nacht op. Ja, dan hebben we nu een jaar lang de nacht op geëist. Is er wat veranderd?
1: Nee, helemaal niks.
0: Wij schilderen gebouwen in de kleur van een land. Ach, wat is dat? Helpt dat, zeg. Jongen.
1: En we zijn een land, we zijn een stipje op de wereldkaart.
0: Dat ook nog.
1: Wij willen het slimste jongetje van de klas zijn.
0: Ja, en we bedenken allemaal zaken waarvan we denken, nou, dat zal ze leren. Nou, ja, helemaal niet.
1: doe gewoon zelf wat je moet doen. Ja, en gedraag je netjes. Ja. En dan is het leven helemaal voor iedereen veel makkelijker.
0: Precies, makkelijker. En dat het niet helemaal naar wens is, ja, dat kan gebeuren. Je kan het niet iedereen naar de zin maken.
1: Nee, en dat moet je accepteren.

0: Zo, iedereen is van de wereld. Ja, in Nederland in ieder geval. Ja, iedereen van de wereld. Ja. Maar je kan hem gelukkig dubbel opvatten. Iedereen is van dezelfde wereld.
1: Ja, dat ook.
0: Even iedereen is helemaal van het pad af. Dat kan natuurlijk ook nog. Eens even kijken. Dan gaan wij naar El Chapo even. Die had twee verzoekjes ingediend. Ja. En heb jij een linkje, El Chapo, van Viva Vivaldi, van Stefano Di Carlo? Want ik ben al even aan het zoeken, maar ik heb hem nog niet gevonden. Dus misschien heb je een link.
1: We hebben tot 12 uur, hè?
0: Ja, we hebben tot 12 uur, maar ja, dan moet we wel een link hebben. Ja, zonder link.
1: Zonder link, dan niet.
0: Hebben we tot volgende week zelf niks aan.
1: Nee.
0: Want dat moet dan wel gewoon doorgaan.
1: Nee, natuurlijk.
0: Goed, nou, er zijn geen pagina's ingediend. Dat is heel snel en duidelijk dan ook. Dus gaan wij zelf even kijken wat voor pagina's wij zelf nog vinden. Wat vind jij,
1: Even kijken hoor, ik wil even kijken. Ik vond gisteravond dat hockey wel leuk, of gistermiddag.
0: Dat hockey, ja.
1: Ja, 850.
0: Ja, de hockeyers hebben gewonnen. Ze hebben met 3-1 gewonnen van Argentinië.
1: Ja.
0: En Jette zat in een moeilijk pakket, hè?
1: Ja, zeker.
0: Die, want zijn vriendje deed bij Argentinië mee. Ja. Maar zijn land deed bij de andere, bij de andere club mee, zeg maar.
1: Dus het was wel spannend. Ja,
0: ja, en, maar hij zei het verstandig. Hij zei, ja, nee, ik hoop dat Nederland wint. En dan hoop ik dat mijn vriend een goede wedstrijd speelt. En wat mij betreft mag hij ook nog wel een doelpuntje maken.
1: Oké, nou.
0: Dat score had hij gisteravond ook kunnen doen, hè?
1: Ach, ja.
0: Zo tussen de palen.
1: Ja.
0: Goed, maar... ja, dat.
1: Dat.
0: Maar ze hebben gewonnen en ze zijn ook al door, want ze hebben twee wedstrijden gewonnen.
1: Ja, goed.
0: En de dames zijn ook goed bezig.
1: Ja, die zijn ook heel goed bezig.
0: Dus eigenlijk zijn we hartstikke goed in hockey.
1: Hockey, dat doen we helemaal. En dat doen ze met een stokje, hè?
0: Ja, en dat is het mooie wel, want niet iedereen kan alles met een stokje, hè?
1: Nee, daarom.
0: Nee. Dus wat dat betreft...
1: Ja, maar ik vond het wel even leuk om te zien. Er zijn mensen die houden er helemaal niet van. Die houden alleen maar van voetbal of zo. Maar ik vind dat hockey ook wel leuk.
0: Ja, en dan gaan wij nu naar een verzoekje dus van El Chapo. Want hij had er twee ingediend.
1: Twee ingediend, ja. En eentje die had je wel.
0: Die ene die had ik wel. Die komt nu.
1: Oké. Okay.

0: Zo, dat was hem het verzoekje van El Zapel. Althans, de eerste Live is All van The Lost Frequencies. En de tweede zitten we nog even op te wachten op bericht van hem. Want die heb ik nog niet gevonden. De link van Viva Vivaldi. Van Stefano Di Carlo, zoiets.
1: Ook niet van een ander.
0: Ja, maar ja. Dat,
1: hij vroeg specifiek om die.
0: Ja, precies. Ja. Daarom dus vandaar. Nou, dan was er één bericht, daar wilde ik nog wel even op reageren. Want dat is het verhaal van die ZZ Top drummer. Ja. Nou ja, ze gaan allemaal dood, dus dat is op zich natuurlijk vrij normaal.
1: Ja.
0: Maar ZZ Top, die staan bekend vanwege de baarden.
1: Ja.
0: Die hebben allemaal lange baarden.
1: Ja,
0: en hij heet Frank Baard. Ja, Frank Beard.
1: Beard, ja.
0: Ja, maar, en dan denk je dus, oh, dat past mooi. Nee, want hij is de enige die geen baard
1: heeft. Geen baard heeft.
0: Maar hij heet wel baard.
1: Ja.
0: Dus, maar hij had gezondheidsproblemen. Er was al wat in de tour afgezet.
1: Ja, ja.
0: Nu is hij overleden bij zijn van zijn familie op zijn ranch in Texas.
1: Op een nette manier overleden.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. En Bent is 69 begonnen, hij heeft hem opgericht. Meer dan 50 miljoen platen verdiend.
1: Ja, het is
0: verdiend.
1: En hij is 77 jaar geworden.
0: Ja, precies.
1: Hij is niet in de wieg gesmoord.
0: Nee, en daarom wilde ik dit nummer even draaien voor Frank Beard.
1: Oké. Okay.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Zo, en dat was bijna de administratie helemaal in het honderd gelopen, want ik klikte hem over een nummer van jou heen.
1: Oh.
0: Dus die gaan we nu nog even klaarzetten, zodat we dat in ieder geval niet vergeten. Eens even zien, dan gaan we weer even terug naar de headlines. Zat er voor jou nog wat bij, Trace?
1: Even kijken hoor, ja, dat zeker wel. Ja, die industrie die groeit ondanks onrust. Ik vind dat wel interessant.
0: Ja, de omzet van de Nederlandse industrie is in het tweede kwartaal gegroeid met 8,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldde CBS. Het is de grootste omzetstijging sinds 2022, ondanks de geopolitieke onrust. De stijgende lijn is zichtbaar in bijna alle bedrijfstakken met uitschieters van 31% voor olieraffinaderijen. Ja. We gaan van fossiel af en dat stijgt het hardst. Mooi.
1: Ja, mooi.
0: En de chemische industrie. De sluiting van de straat van Hormuz is een belangrijke factor bij de stijging van de omzet van de aardolieindustrie. De olieprijzen zijn gestegen doordat er nog maar weinig schepen varen door deze zeestraat. Die prijzen zijn 40,5% hoger dan vorig jaar.
1: Daar moet je nagaan.
0: Wat is er dan met die straat van Hormuz?
1: Ja,
0: is er wat mee?
1: Ja, wat zou er dan mee zijn?
0: Ik heb geen idee.
1: Ja.
0: Wat is daar dan aan het handje?
1: Ja, wat is dat nou toch?
0: Geen idee,
1: ik had eerder nog nooit gehoord van de straat van Hormuz.
0: Nee,
1: jij dan?
0: Nee, precies. Nee. Ik denk,
1: het kanaal en zo wel, maar ja. dit soort dingen, nee.
0: Nee.
1: Nee. En nu is het bijna iedere dag...
0: Elke dag feest in de straat
1: van Hormuz. Het is een bijzondere straat, hè?
0: Ja. Er wordt wat afgeschipperd
1: daar, hè? Ja,
0: jongen. Ja. Dat is echt... Ja, nou, fijn dat de industrie gewoon blijft groeien. En met name de fossiele industrie.
1: Ja.
0: Want daar wilden ze met z'n allen vanaf.
1: Ja, daar willen we vanaf. En
0: goed bezig.
1: Het gaat helemaal prima. Echt ja. Nederland. Hè?
0: Echt wel. Jongen.
1: Ja, maar 8,4% is wel veel, hè?
0: Ja, het is hartstikke veel. Ja. 8,4% is een 12e deel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is wat.
0: Ja, dat betekent... even kijken... hoeveel huisnummers zouden er aan die straat liggen? Nou, de straat van Hormuz.
1: Niet zo heel veel.
0: Ja, ik weet niet hoor.
1: Zouden ze er ook haventjes hebben en zo?
0: Ja, misschien lijkt het wel een beetje op Venetië. Zo'n
1: waterweg. Dat zou kunnen,
0: beetje, maar dan
1: zo.
0: Wat groter of zo.
1: Ja,
0: ik weet het ook niet. Maar,
1: als Japo, iemand het weet.
0: Als Japo, nu je het dan toch over hebt, die huisnummers. Heb je die link al gevonden van Vivaldi? Viva Vivaldi van Stefano Di Carlo of zoiets. Want die kan ik dus nergens vinden. Maar goed, we hebben alle geduld dus.
1: Oh ja.
0: En we gaan even die van jou in ieder geval voorbij laten komen. En dan hoop ik dat we... Hoeveel hebben we er dan nog over als ik deze draai?
1: We hebben dan... Dit is de vierde.
0: Dan hebben we er nog zes over. Dus. Ja, zie, dan lopen we weer gelijk.
1: Ja.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 11 kilometer met een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. Er hangen daar takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Gattermerbroek 4 kilometer file. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dan, en dat is wel grappig, want zowel El Japo als John Zoetekouw kwamen dus met het filmpje op de proppen.
1: Ja, leuk, leuk filmpje.
0: Ja, en stonden ze op Facebook. Ja, daar zoeken we normaal nooit. Normaal zit daar auteursrecht op Facebook. Ja. Maar daar moet je ook altijd maar afwachten. Maar goed, we hebben hem gevonden en we hebben hem gehoord. En een leuk filmpje. Ik vond wel een druktemakertje.
1: Verschrikkelijk, hè? Ja, ja, dat wel.
0: Hij stond een beetje interessant te doen, niet te zuinig. En wat toetsenmannen heel goed kunnen, met losse handen spelen.
1: Ja, ook dat, hè? Ja.
0: Zo, met de handen omhoog.
1: Ja,
0: en,
1: ja, en het ging gewoon door. Nou, ja. Ik vind het prachtig.
0: Geweldig.
1: Hoe heet die? Stefano Di Carlo.
0: Ja, ja. Mijn broer van John Woodhouse.
1: ja, zoiets. Dat is een nakomeling van hem.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zoiets in die geest. Nou, welkom in het derde uur alweer van de Wereld tot Wekker. En we hebben weer een verzoekje kunnen waarmaken. Met hulp van John en El Japo. Dus dat is allemaal weer goed.
1: Ja. Samenwerking, hè?
0: Ja, samenwerking.
1: Ja, dat is het geweldig.
0: Dat is het. Verbinding in Nederland. Ja. Wij zullen Nederland wel eens even goed veranderen.
1: Oké.
0: Okay. Eens even kijken. Hebben we er nog meer? Ja, Israël heeft Syrië weer aangevallen. Daar vond Trump weer onnodig allemaal. Ja. Dus ach, het gaat helemaal de pan uit allemaal.
1: Ah ja, vreselijk, man.
0: Nou. Eens even kijken. Nou, voor de rest... Ja, ik geloof het allemaal wel. Jij ook?
1: Ik vind het prima.
0: Nou, mooi. Ja. Dan houden we daarmee op. En dan gaan we naar...
2: Hallo, Josephine.
0: Josephine dus.
1: Oh, dat is.

0: Een dubbel nummer. Ik vind het een mooi nummer, maar het klopt ook zo. Dat nummer kwam uit en ik kreeg precies zo'n vriendin.
1: Ja?
0: En ik hoorde die tekst. Ik denk, ja. En dan weet je, dit is geen lang leven beschoren. En op een of andere manier kan je niet zeggen, ik begin er dus niet aan.
1: Nee.
0: Wat een ellende was dat.
1: Wat?
0: Oh, wat
1: maar
0: een
1: je
0: ellende.
1: Hebt het overleefd.
0: Ik heb het, ja.
1: En je hebt er ook wat van geleerd.
0: Ja, precies. En als ik dit nummer hoor, dan krijg ik dat dubbele gevoel weer. Van jongen, wat was dat een vervelende tijd.
1: Ja.
0: En, maar,
1: het had goed moeten zijn.
0: Ja, het had goed moeten zijn. En natuurlijk denk je dan, of zouden dat angsten zijn? Nee, maar het was gewoon zo. Daar gaat ze. En je weet dat ze met anderen ook loopt te rotzooien. En man.
1: Je hebt wat meegemaakt in je leven.
0: Ja,
1: je
0: komt er dan op een hele lullige manier achter. En,
1: ja.
0: Dat was,
1: wil je erover praten?
0: Nou ja, weet je, laten we het zo zeggen. Ik in die periode lustte ik hem nog wel aardig, hè? De drank, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar zij woonde wat verder weg en was nog jong, geen rijbewijs, dus ik ging haar ophalen. Dus ik stopte met drinken.
1: Ja.
0: Nou, op zich een goed voorbeeld. Maar op een bepaald moment, ze was een feestbeest, dus ze moest overal naar de feesten naartoe.
1: Ja.
0: Maar als je niet drinkt, heb je helemaal geen zin in die feesten.
1: Nee, dat is ook niet leuk. Nee.
0: Dus ik ging daar wel mee, maar dan ben ik ook maar gaan drinken en zo. En op een bepaald moment ben ik zo dronken als een toon naar het toilet gegaan. En dat was zo druk met die kerels allemaal. Ja. Dus ik denk, ga naar een vrouwentoilet.
1: Oh ja.
0: En dan gaat daar de deur open en dan komt zij er met een vent van
1: oh,
0: het...
1: Oh nee, toch?
0: Ja, joh, man.
1: En, oh,
0: dus
1: oh,
0: ik was helemaal van slag en... Ja. Dus uiteindelijk ben ik naar buiten gegaan. Maar het vroeg 27 graden of zo. Was nog in begin jaren 90. Dus ik ging tegen de vlakte. En heeft de politie mij thuis gebracht. En toen is mijn huis afgefikt, s'nachts. En dat zat daar dan nog eens een keer bij. Dus toen was het allemaal, zelfmoordpoging. Want zijn vriendin heeft hem bedonderd en bla bla bla. Maar om het even aan te geven, ze hebben het huis toen willen laten afbranden, omdat mijn auto stond er niet. Nee, dat klopt. Ik was met die auto weggegaan, maar omdat ik gedronken had, door de politie teruggebracht.
1: Ja, en jij was wel in het huis.
0: En ik was wel in het huis. Toestanden. Maar om het even aan te geven van hoe je daar dan achterkomt en hoe dat dan zomaar...
1: Dan kan ik me iets voorstellen bij dat nummer dat je zegt van een rotgevoel.
0: Ja, ergens ook weer niet. Hè?
1: Nee.
0: Dus want hoe het afloopt, dat weet je niet. Je voelde het aan je water. En achteraf kei ook al... Die ouders, hè, die zeiden op een gegeven moment... Wat begin je aan? Wat moet je met onze dochter?
1: Ja.
0: Dan zei ik, en toen dacht ik... Nou, die willen mij niet in schoonzoon. Maar die wisten al, die dochter is knettergek.
1: Die wilden jou waarschuwen.
0: Die wilden mij waarschuwen en zo. En toen, ze was al een keer eerder... s'nachts uit de auto gesprongen. Dan moesten ze nodig met bomen praten.
1: Ach, god, zo.
0: En dan zei ik, nee, dat mag niet. En dan sloeg ze met haar schoen met een hak. Met zo'n punthak. Wilden ze me voor hassen slaan. Dus ik ging aan de kant. En pat, zo in het hoofdsteun van de auto. Dus ik denk, laat me gaan. Laat maar met die bomen praten, weet je wel. En, dus ik, maar ja, dan voel je je verplicht. Dus ik s'nachts om 3 uur naar de ouders. Maar goh, ik ben jullie dochter kwijtgeraakt in het bos.
1: In het bos, want ze moest met bomen praten.
0: Maar nee hoor, ik kom de oprit op en hij doet de deur open, staat er met een kan koffie. Zo, zegt hij, je hebt zeker kennis gemaakt met een andere kant van mijn dochter. Kom binnen.
1: Oh.
0: Ik werd al opgevangen met koffie en al.
1: Jemig.
0: En toen was het ook, joh, waar begin je aan? En ik dacht, ja, inderdaad, maar hoe verslavend dat kan zijn, hè.
1: Ja.
0: Jongen. Maar goed,
1: moet je nagaan wat een muziekje bij jou boven brengt.
0: Ja, dit roept, als ik dat nummer hoor, altijd weer. En toch zoek ik op. Het is ook net alsof je af en toe even die pijn wil voelen.
1: Ja.
0: Gewoon even
1: weer, toch.
0: Toch doen. Want ik draai hem zelf ook regelmatig. Want ik blijf het ook een mooi nummer.
1: Ja, het is best een mooi nummer. Ja.
0: Dus,
1: nou. Ja, ik heb er gelukkig niet dat soort herinneringen aan.
0: Ik draai Fire with Fire. Dat past dan wel mooi.
1: Dat was beter, ja.
2: You can

0: Ja, en ja, dat was hem. Fire with Fire van de Scissor Sisters. Eens even kijken. We gaan weer een bericht uit de regio erbij pakken. Mm-hmm. Harderwijk krijgt het onkruid niet overal weg. Op enkele plekken halen we de norm niet. De gemeente Harderwijk heeft het onkruid bij. Vragen ze of de bewoners onkruid bij hun woning zelf weg te krabben. Maar krijgen ze zelf ook niet overal weggewerkt. Dus nou ja, dat Harderwijk erkent dat er sprake is van een enorme achterstallige onderhoud.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Nou, en er wordt ook flink geklaagd op social media en zo. En we hebben een fotootje erbij.
1: Nou ja, ziet het is van een bende, niet, ja.
0: Ja. Dus, ja,
1: van de andere kant, het is natuur.
0: Ja, het is natuur en je doet er niks aan.
1: Ja, nee, joh.
0: Nee, dus.
1: In de winter is het allemaal weer weg.
0: Ja, precies. Het brengt in ieder geval kleur in de stad.
1: Zeker. Groen, hè?
0: Ja.

0: Pepper.
1: Ja, ik vind het ook zo'n vrolijk nummer, dat nummer van Snelle.
2: Snelle, een kleur, snel nummer.
1: Ja. Eens even kijken, dan gaan wij weer eens even verder op de route. Ja, wat me opvalt, zowel El Japo als Gerbert zijn heel benieuwd hoe het met de dame in kwestie is afgelopen.
2: Ja.
1: Nou ja, dat kan ik dan wel even vertellen. Uiteindelijk bleek dus, ik heb uiteindelijk een eind gemaakt aan de relatie.
2: Ja.
1: Maar ja, het is bijna, ja, het staat ook allemaal in mijn boek, want zoiets dat lees je eigenlijk alleen in boeken. Ik had besloten van, ik ga kappen met deze dame. Maar omdat haar vader, die had gedacht, ik moet haar op een of andere manier uit dat feestbeestenwereldje,
2: ja,
1: een beetje zonde. Dus die had gezegd, jij krijgt van mij een paard. Maar dan moet je in de weekends thuis blijven. Dus zij kreeg een paard om niet meer te gaan stappen.
2: Ja.
1: En bij de eerste keer dat ze met dat paard les kreeg van iemand, en je voelde hem al aankomen, ja, met die lessenaar heeft ze ook
2: het een
1: en ander gehad. Maar is ze van paard afgesodemieterd?
2: Oh.
1: En de ruggenwervel gebroken.
2: Oh jee, dat was niet zo
1: en
2: best.
1: Ik was er van plan om het mee kappen. Maar ik vond het ook een beetje sneu. Ja, ligt daar iemand met een gebroken ruggenwervel. En die moet 13 weken plat. En ik denk, ja, plat liggen, daar heb jij geen moeite mee. Heb ik wel begrepen. Maar in ieder geval, vond ik dat lullig.
2: Ja.
1: Dus ik heb haar ziekteproces meegemaakt.
2: Oh jee.
1: Ondertussen kwam ze tot rust en was zo gestopt met de drank en zo. Want was de bedoeling van paar maand. En toen bleek dus dat ze een bepaalde, ja, allerlei afwijking, chemische ziekte zat in het. Dus daarna is ze naar haar oma verhuisd om tot rust te komen.
2: Ja.
1: Om de ziekte te bestrijden. En tegenwoordig is ze dus dierenactivist. En ondanks dat dit allemaal zich afspeelde in de Achterhoek, zat ik al ruimschoots hier en vertoefde madame in Harderwijk en is een van degenen die dus het dolfinarium helemaal naar de Ratsmodee heeft geholpen.
2: Okay.
1: Met al die acties, weet
2: je
1: wel.
2: Ja.
1: Dus, dat. Dus ze had liever meer wat met dieren dan met mensen.
2: Ja.
1: En dat herken ik dan ook wel weer. Dus ja, het is een heel complex verhaal.
2: Ja.
1: Ik ga het zeggen. Dus nog steeds knettergek.
2: Inderdaad, ja.
1: Ja, dus
2: ja. Bomen praten en ja, ik ken er nog meer hoor die dat doen, maar ja.
1: Ja. Ja, dat, maar zulke dingen maak je dan mee. En dan denk je van, daar moet je niet te veel over praten. Want ja, wie maakt dat soort dingen nou mee?
2: Ja, maar dat, jij
1: ja, ik dus.
2: Dus,
1: hè?
2: Ja, jij.
1: Dus ja, het is ook niet voor niks dat mijn eerste boek 440 pagina's heeft. Met dat soort sappige verhalen.
2: Ja.
1: Kom je een heel eind natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Dus,
2: en als je er dan nog een beetje aandikt en zo.
1: Ja.
2: Maar dat hoeft eigenlijk niet eens.
1: Nee, ik heb het niet eens aangedikt. Want het is al heel wat als mensen zeggen, wauw. In plaats van, is dat wel waar, weet je wel.
2: Ja.
1: Ja, nee, het is echt waar. Ik bedoel, gelukkig kan ik het allemaal bewijzen. Gelukkig.
2: Ja. En gelukkig kan je het navertellen.
1: Ja, dat ook, want ik had ook wel kunnen verbranden in mijn huis.
2: Ja, dus, zeker. Ja.
1: Nou, maar goed.
2: Ja. Maar ja, goed.
1: Is allemaal niet gebeurd.
2: Nee. En nou zit je hier.
1: Ja, en nou zit ik hier. En dan staat hier de nummer Time Won't Go Slowly. Nee, inderdaad, het is voorbij gevlogen, want we hebben in dit geval over 35 jaar geleden.
2: Ja, het is wat, hè?
1: Ah,
2: waar blijft de tijd?
1: Waar gaat het over?
2: Ja, waar gaat het over?

0: En wederom eentje van jouw lijst. Michael Bolton was dat. En El Chapo die heeft een nummer. Dat kan ook wel. Ik geloof dat het mooi aansluit bij het verhaal van mij.
1: Ja, dat
0: hij
1: dat
0: zo
1: denk
0: bedoelt.
1: Ik ook, ja.
0: Denk ik tenminste. Dus dan gaan we eens even luisteren. Ja. Oh ja.

0: Ben je ooit in Amerika geweest?
1: Nee.
0: Niet? Nee. Ja, je zegt dat even van, nee, zie je me vooran?
1: Nee. Ben jij er geweest?
0: Nee, ook niet. Nee. Maar ik had er wel graag naartoe gewild. Ik ben er wel heel vaak overheen gevlogen.
1: Ja.
0: Maar ik had er wel naartoe gewild, ja.
1: Ja.
0: En dan had ik zeg maar willen wonen in zo'n... Ik had er wel willen wonen zelfs.
1: Zo.
0: En dan in zo'n wijk waar dan 's morgens met die kranten gesmeten
1: worden. Oh ja, dat, met die grote tuinen en die mooie huizen.
0: Dat had mij dan hartstikke leuk geleken. Ja.
1: En waarom heb je het niet gedaan?
0: Ja, er was nooit aanleiding toe of reden of wat dan ook. En het leek me ook wel leuk om op zo'n high school te zitten.
1: Ja.
0: En alles daar... Ja, dat hier,
1: dat hele leven leek je wel daar.
0: Dat leek me wel wat. Ja, ik ben blij dat ik het niet gedaan heb, want dan had ik nu daar gezeten. En dan had ik volgens mij niet zo heel veel meer. Maar aan de andere kant, het is overal een zootje. Dus wat maakt het uit, hè?
1: Nee, daarom. Dat is ook zo.
0: Ja.
1: Ja, je moet wel in de goede buurt zitten. Anders dan is het ook een agenebbesootje.
0: Agenebbes.
1: Ja, hè?
0: Ja. Goed, nou kijken we naar buiten met die regen en dan zie ik een plaatje staan voor Immer Frühling. Een beetje lente was ook wel...
1: Für Immer Frühling, ja.
0: Ja, dat, ja. Eens even luisteren hoe vrolijk dat dan is.
1: Nou, dan eens even luisteren.

0: Nou ja.
1: Nou ja.
0: Een beetje drukke vrueling was het dan. Nou, dat mag. Dat kan ook.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Eens even zien. Dan gaan we weer even de regio duiken. We weer even in. Subsidies. De gemeente Putten zet in op samenwerking met inwoners, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Via subsidies stimuleert de gemeente deze partijen om maatschappelijke doelen te bereiken. De voorwaarden voor het aanvragen of het krijgen van een subsidie zijn niet altijd hetzelfde. De aanvraagtermijn voor het indienen van de subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, moet uiterlijk voor 1 oktober ingediend worden. Tenzij dit anders besloten is in de subsidieregeling. U leest hier over meer in de verschillende subsidieregelingen. En dan ga je dus naar de website van de gemeente Putten. En dan subsidies. En daar kan je dus kiezen waar je onder valt. En dan daar klik je dan aan.
1: Dan klik je en dan...
0: En dan kan je doorklikken en dan kan je het aanvragen. Ja. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: En of je dan krijgt, ja, dat hangt er vanaf natuurlijk.
0: Daar krijg je dan bericht van.
1: Ja.
0: Maar het grappige is wel dat er verschillen in zitten. Bijvoorbeeld in Harderwijk moet je ook voor 1 oktober.
1: Ja.
0: Maar heb je een organisatie die niet alleen uit vrijwilligers bestaat.
1: Ja.
0: Dan moet het voor 1 september.
1: Oh ja.
0: En alleen bij vrijwilligers voor 1 oktober.
1: Oké, ja.
0: Dus dat is alweer het verschil.
1: Ja.
0: En, maar goed, in Ermelo is het ook allemaal voor 1 oktober. Dus wat dat betreft...
1: De hele omgeving is zo'n beetje voor 1 oktober. Ja, ja.
0: En dat is voor ons als Veluwe-Wem wel handig, want je hebt met 3 gemeentes te maken. Dus,
1: ja, dat is ook zo.
0: Voor 1 oktober. Dat. Ja.
1: Nou.
0: Goed, dus dat bericht hebben we gehad. Dus mochten mensen denken, hoe zit het ook alweer? Subsidies moet je dus wel de komende 6 weken min of meer aanvragen.
1: Ja, anders ben je te laat.
0: Ja, anders ben je te laat.
1: Ja, en dus. Dan schuif je misschien door naar volgend jaar. Of dan moet je hem weer aanvragen.
0: Ja, je moet hem elk jaar aanvragen.
1: Het is voor ieder jaar, hè? Ook,
0: ja.
1: Ik bedoel, net als wij, een grote organisatie, moet je ook ieder jaar aanvragen.
0: Elk jaar moet je hem opnieuw aanvragen. Ja. Dus ik zou ook denken op iets wat structureel is.
1: Ja, dat...
0: Maar ja, goed...
1: Dat al bijna 30 jaar bestaat.
0: Bijvoorbeeld. Maar ja, als het dan in 1 keer ophoudt en je hebt dan wel subsidie gehad, is het ook een hoop gedoe om dat allemaal weer recht te trekken.
1: Recht te trekken, ja.
0: Och jee, nee, maar je moet je ook verantwoorden elk jaar. Ja, je vraagt in oktober dan. En dan voor 1 juli moet je weer aantonen dat je voldaan hebt aan de eisen en recht hebt op. En dan krijg je daar weer bericht van, het is goedgekeurd van vorig jaar. En dan moet je voor volgend jaar weer aanvragen.
1: Moet je het alweer aanvragen,
0: dus je loopt altijd achter en voor de feiten uit.
1: Maar ambtenarij...
0: Ja, het is niet anders.
1: Het is niet anders, nee.
0: Nee.
1: Maar het is maar goed dat ze er heel serieus naar kijken.
0: Ja.
1: Want anders wordt er misbruik van gemaakt.
0: En dat is ook zo.
2: Fühlt es sich an fremd zu sein?

0: gehört zu dir.
1: So, Heimweg war das von Silma Mannheims. Junge, Junge.
2: Ja.
1: Ja, dus even kijken hoor. Mm. En dan, nou ja, we zitten net voor 10 uur. We gaan naar het nieuws. Even een momentje van bezinning.
2: Oké.
1: Een mooi Nederlands nummer, 100 words.

0: wonderschoon liedje. Van een Nederlandse band Solution. En je hoorde een Fender Rhodes gekoppeld aan een Wurlitzer. En degene die de piano bespeelde, die mooie klanken maakte, was de man, de te vroeg overleden man van Astrid Joosten.
1: Okay, ja.
0: En zo zie je maar weer dat alles komt uiteindelijk wel een keer samen ergens.
1: Ja, zeker. Ja.
0: 100 Words, zo heet het. Paul de Leeuw heeft het later ook uitgebracht. Mm-hmm. En dit was Solution van Nederlandse bodem.
1: Ja, mooi.
0: Nou, dan gaan wij naar het nieuws van 10 uur alweer. Want
1: ja.
0: Het is
1: al bijna 10 uur.
0: Ja, daarom.
1: Zo gaat het.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De spitsstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, welkom terug in het vierde uur weer van de Wereld Wordt Wakker. We zijn bezig met de regionale nieuwtjes. We hebben nog vier nummers van de 10 van Trace. En voor de rest natuurlijk alles wat nog binnenkomt. En zo wordt er ook even een moment van bezinning aangevraagd. Want een vaste luisteraar, Jan-Uit Niekerk. En zijn vader is overleden en daar willen we toch even een hart onder de riem steken.
1: Ja, en even condoleren.
0: Ja, en gecondoleerd bij

Ja, en ook Koos wenst ik Jan heel veel sterkte met het verlies van zijn vader. En gecondoleerd nogmaals. Goed, ja, dan is elke overgang altijd even een beetje bot. Dus ja. Laten we het even een beetje kerkelijk houden.

0: Zo, dat waren ze, Scorfus, Gerald en Yvonne Kini, voor in de kerk. Kan je het filmpje nog herinneren?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Dan is het schijnbaar dit weekend, 22 en 23 augustus, de F1 in Zandvoort.
1: Ja, er is al heel wat over te doen.
0: Ja, ja, het is de laatste keer en er wordt heel veel capaciteit ingezet voor treinen op het traject Amsterdam-Zandvoort. Er rijden daar iedere 5 minuten een trein, de hele dag met een capaciteit van 12 bakken per trein. Dit gaat ten koste van de trein.
1: Heel veel.
0: Een bak is een wagon?
1: Een wagon, ja.
0: Ja. Dit gaat ten koste van de treincapaciteit elders in het land, zo ook op de Veluwe. Mocht je met de trein gaan, in Putten en de rest van de Veluwe rijdt er dan ieder uur in plaats van een half uur een trein. Houd hier dus rekening mee. Richting Utrecht Centraal op 29. Dus 10 uur 29, 11 uur 29, 12 uur 29 en richting Zwolle 59. Ook dus doe je je voordeel mee.
1: Ja.
0: Ga jij veel met de trein?
1: Nooit meer.
0: Nooit.
1: Vroeger altijd. Vroeger. Want mijn vader werkte met de spoorwegen.
0: Dat is waar ook. Ja.
1: En dan mocht je dus gratis reizen.
0: Ja, ja, dat is helemaal mooi. Ja, maar ook daar waar je naartoe wilde. Hè, want vaak krijg je dingen gratis, maar heb je er niks
1: aan. Nee, dat maakt het niet uit. Want je had gewoon een boekje.
0: Ja.
1: En dan kon je heel vaak zoveel keer als je wilde per jaar, kon je dus in de trein stappen. En dan controleerde de controleur, die controleerde, hè, moeilijk woord, die keek even in je boekje. En dan was het collega's. Prima.
0: Okay.
1: Dus dat was helemaal goed geregeld.
0: Ja, nee, want als je bijvoorbeeld een uitvaartverzekering hebt, dan heb je vaak een advertentie in de krant, zit gratis bij de verzekering, alleen nooit in de krant waar je hem zou willen hebben.
1: Weet je wel dat?
0: Of zoveel enveloppen, maar dat zijn er dan altijd te weinig.
1: Ja, dat is altijd.
0: Of er zitten weer geen postzegels bij.
1: Ja, dat soort dingen. Ach, ja.
0: Het is allemaal dus.
1: Er zit brood in de dood.
0: Ja, oh ja, de eerste dood is anders brood.
1: Ja, ook
0: er
1: dat,
0: wordt
1: ja.
0: flink van gegeten, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, dat is echt waar.
0: Dus, en het houdt ook nooit op, hè?
1: Nee, maar het is ook vreselijk duur, een begrafenis.
0: Ja.
1: Of een crematie, net naar gelang dat je wilt.
0: Ja.
1: Maar dat is, daar mag je echt wel voor verzekerd zijn, hoor.
0: Nou, ik kan me nog herinneren dat de stookkosten voor de kerk. Mijn broer die was in november overleden.
1: Ja.
0: En die moesten dan in de kerk. En dan moest de kerk opgewarmd worden.
1: Oh ja.
0: Dat was duurder dan crematorium.
1: Ja, dat zou best.
0: En daar zou je zeggen, daar gaat de fik terecht pas
1: ja,
0: in.
1: Gaat ja, nee, dat
0: jongen,
1: is.
0: Jongen.
1: Maar ja, ik bedoel, je wilt het toch netjes hebben. En, nou ja,
0: daar spelen ze
1: daar
0: op.
1: Spelen
0: ja, maar
1: ze
0: je
1: op,
0: wilt
1: ja.
0: toch het beste voor je en voor je geliefde.
1: Ja.
0: Nee, dat willen we niet.
1: Nee, ik weet nog dat mijn vader overleden was. En toen, ik woonde al hier. En toen ben ik dus naar mijn moeder toe gegaan voor een paar dagen. En, want mijn vader is plotseling overleden. En toen kwamen ze van de Dela, want daar was mijn moeder bij verzekerd.
0: Ja.
1: En dan kwamen ze met een heel groot boekwerk met allemaal bloemen en van die rouwstukken en weet ik veel wat. En mijn moeder die was helemaal ontdaan en die was helemaal niet toerekeningsvatbaar, vond ik. En, en dan kwamen ze met een bloemstuk namens mijn moeder van 500-600 gulden. Gulders was het nou, denk ik, ja. En toen zei ik op een zeker ogenblik tegen die mensen, wilt u het even meenemen? En wij nemen wel contact op als we wat willen, want dit gaat dus zo niet. En bij mijn moeder om de hoek, daar zat een bloemenwinkel.
0: Yeah.
1: En die deed ook rouw- en trouwtoestanden. Ben ik daar naartoe gegaan. En voor het nog minder dan de helft, hetzelfde bloemstuk. Ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Ja, wij kregen ook te horen, ja, je moet de bloemen neerleggen en die moeten blijven liggen tot de volgende dienst in de kerk. Ja, dag.
1: Ja.
0: We zijn er niet voor. Maar dan hoor je dat. En mijn moeder was de eerste. Nou, en mijn vader die hoorde dat dan. En die had het idee dat hij goed verzekerd had. En daar moest nog een hoop geld bij. En die heeft meteen in diezelfde week, ja, wisten we ook niet. Zijn eigen begrafenis even georganiseerd.
1: Ja, ja.
0: En alles zo goedkoop mogelijk.
1: Ja,
0: en
1: natuurlijk.
0: Binnen.
1: Ja.
0: En dat was hem goed ook, want 3 maanden later zaten we weer met dezelfde man. En zei, zullen we hetzelfde doen als bij je moeder? Nee, dat gaan we niet doen.
1: Gaan we niet doen.
0: We gaan wat anders doen.
1: Ja.
0: En dus.
1: Maar ja, dat is gewoon zo. En ze spelen op de emotie.
0: Ja, hè? Zeker.
1: Want het is dan, zeggen ze ook, het is het laatste wat je nog voor hem kan doen of voor haar kan doen. Nou, ik vind dat allemaal gelul.
0: Ja, wilt u een asbestkist of een kist van 40.000 euro?
1: Ja.
0: Hoe dan ook, in allebei gaat de fik erin.
1: Ja.
0: Dus waarom zou je zo'n dure joekel van een kist...
1: Ja, dat vond ik ook. Maar oké, dat moet ieder voor zich weten.
0: Ieder voor zich, inderdaad.
1: Ja, daar kan je niet over oordelen.
0: Nee.
1: Maar er zit wel goed verdienst in, want we gaan allemaal een keer.
0: Ja, en dat is het hele punt, hè?
1: Ja.

0: even een dubbel plaatje, Sommieux. Yeah. En eerst het nummer Leeds en daarna Tonight, het nummer van 2024 uitgeroepen tot beste Nederlandse.
1: Ik vond het een mooi nummer.
0: Ja.
1: Ja, echt wel.
0: Het zit gevoelsmatig heel mooi in elkaar.
1: Ja.
0: En ja, dat raakt mij wel, dit nummer.
1: Ja, dat is een mooi nummer. Ja.
0: Goed, dan gaan we weer naar de keiharde realiteit. Putten zoekt vrijwilligers die in het zonnetje mogen.
1: Het zonnetje is net weg.
0: Ja, precies. Je weet ook wel wanneer ze dat uitzoeken.
1: Ja.
0: De gemeente Putten is op zoek naar vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en organisaties die in aanmerking komen voor de Puttense Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen kandidaten tot en met vrijdag 18 september nomineren. Dat is dus nog een maandje ongeveer. De prijs is bedoeld als waardering voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de Puttense samenleving. De verkiezing kent drie categorieën. Vrijwilliger of vrijwilligersgroep van het jaar tot 25 jaar. Vrijwilliger van het jaar vanaf 25 jaar. En de Puttense vrijwillige organisatie van het jaar. Genomineerde vrijwilligers moeten in Putten wonen en daar vrijwilligerswerk doen. Ook moeten ze op de hoogte zijn van de nominatie en akkoord gaan met de voorwaarden en publicatie van de ingezonden gegevens. Nomineren kan tot en met 18 september via het online formulier van de gemeente. De uitreiking vindt plaats op vrijdagavond 30 oktober in de theaterzaal van Strout. Meer informatie is te vinden op www.putten.nl.
1: En wat is de prijs?
0: Ja, dat staat er dan maar niet bij.
1: Nee, dat wil ik wel even weten. Of het de moeite is.
0: Ja, wat zou voor jou de moeite zijn?
1: Nou ja, dat is toch wel een aardig bedragje.
0: Een aardig bedrag?
1: Ja.
0: En welk bedrag had je dan
1: zo? Nou, dat weet ik niet. Toch wel een paar duizend euro.
0: Een paar duizend euro? Ja, zo, joh. Dure.
1: Ja, een dure vrijwilliger, hoor.
0: Ja.
1: Maar ik zou het dan weer aan, aan mijn organisatie sturen waar ik vrijwilliger was.
0: Oké.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ik zou het niet voor mezelf houden.
0: Je zou het niet voor jezelf houden. Maar waar was jij vrijwilliger dan?
1: Ik was onder andere hier.
0: Ja, maar daar ben je nog steeds,
1: daar
0: toch?
1: Daar ben ik nog steeds.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus neem maar omdat je zegt waar ik het was. Dus ik denk, oh.
1: Oh, nee, ja, nee. Ik heb... Nee, ja. Of, nou ja, maar gaat het dan over het afgelopen jaar of wat dan ook? Maar dat
0: ja, nee, ik ga voor dit jaar. Hè?
1: Dus, voor dit jaar.
0: Ja.
1: Als je
0: nu
1: dit jaar vrijwilliger bent, kan je in aanmerking komen. Of moet je veel langer in een...
0: Nee. Je moet gewoon opgeroepen worden door... Mensen moeten gewoon op je stemmen.
1: En
0: die gewoon vinden dat jij heel erg goed bezig bent voor de gemeente Putten en de samenleving.
1: Ja, en dus die moeten je dan nomineren.
0: Die moeten jou dan nomineren.
1: Oh ja,
0: ja.
1: Okay. Dus. Ja, nou ja, oké. Maar voor mensen die dat dan vinden, die moeten dat dan maar doen.
0: Ja,
1: ja toch?
0: Precies. Nou, dan Elzapo, die reageert erop. Even kijken.
1: Wat zegt hij nou weer?
0: Bel even naar het raadhuis. Even naar het gemeentehuis bellen.
1: Oh ja, dat bedoelt hij. Ja.
0: Dus even bellen waarschijnlijk hoe het
1: Nee, ik denk
0: zit.
1: Dat je wel via een of ander formulier moet werken.
0: Ja, dat moest ook via het formulier moet je dat aangeven. Nou, dan...

0: Zo, nou. En dan het onderwijs, daar gaat in Nederland niet best mee. Nu is het taalonderwijs weer, ja, het is al jaren hommelig.
1: Ja, het is echt heel erg schijnt.
0: Maar de basisschool, de schoolplaats in Putten groeit. Maar ruimte ontbreekt. Tijdelijke units zijn nodig, dus daar moeten we wel op bedacht worden.
1: Ja.
0: Er zijn net twee scholen samengegaan in Putten. In Huinen is dat volgens mij twee scholen of zo.
1: Ja, hoe was dat dan? De Marijke school en de Gabriel school?
0: Nee. Dat was Huppel de Pup met de Bijbel. En ja? Ergens in Huinen.
1: Oké, nou ja.
0: Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum keert Harry Potter in de Philosopher's Stone tijdelijk terug op het witte doek in Harderwijk bij bioscoop Cinemax.
1: Ja, heeft iedereen die film nog niet gezien dan?
0: Ik denk het niet, maar... Ja, ik niet. Heb jij überhaupt iets van Harry Potter ooit gezien?
1: Nee, ik kijk er nooit naar. Het interesseert me eigenlijk niet.
0: Nee, ik heb precies tegenovergestelde meegemaakt toen op een gegeven moment Balken in de premier werd. Toen zei iedereen, dat is Harry Potter.
1: Oh, ja,
0: toen zei ik, dan hoef ik de films ook niet te zien.
1: Dat kan ook,
0: ja. Dat is lekker makkelijk.
1: Ja.
0: Beleef het begin van de Harry's magische avontuur. Dus dat is waarschijnlijk de eerste film.
1: Ja.
0: Op donderdag 27 en zaterdag 29 augustus.
1: Ja.
0: En dan gaan wij door naar het volgende nummer van jouw lijst.
1: Oké.

0: So, our Severin Dormet, wherever you'll be. En dan is het weer zover, hè?
1: Ja.
0: Morgen. Laurens de Man, het zevende orgelconcert in de zomerserie op het Harderwijker Bets Orgel in de Grote Kerk. Deze nog jonge organist en pianist heeft desondanks al een flink aantal prijzen in de wacht gesleept, zowel voor orgel als piano. Nou, dat is mooi.
1: Ja.
0: Voor orgel onder andere het Govert van Wijnkenkoers in Maassluis en 3 prijzen tijdens de International Martini Organ Competition in Groningen.
1: Het is wel drank, of niet?
0: Nou ja, dat zat ik ook te denken van, is dat wel verstandig?
1: Ja.
0: Maar Martini, dat zal wel de Martini-toren, Martini-ziekenhuis
1: zijn.
0: En Groningen is op een andere manier met Martini verbonden.
1: Ja.
0: Die zitten meer in de hooghout. Als het over
1: dat zal het wel zijn.
0: Ja. En enige jaren geleden won hij als eerste en enige organist de prestigieuze Swelinck-Müller-prijs voor veelbelovende organisten. Ik ben benieuwd wat hij allemaal beloofd heeft.
1: Ja.
0: Dat is een veelbelovende.
1: Hij heeft veel beloofd.
0: Hij beloofde mij dit en hij beloofde de buurvrouw dat en hij beloofde die zus. En
1: ja,
0: het was een veelbelovende organist.
1: Veelbelovende organist, ja.
0: Ja. Maar goed, even alles op
1: gekheid maken, maar hij doet het toch maar.
0: Ja, hij doet het. Het begint om 7:15 in de Grote Kerk in Harderwijk. Parkeer is mogelijk op Kerkplein. Entree is €10. Voor meer informatie www.harderwijk-orgel.nl. www.harderwijk-orgel.nl.
1: Morgenavond.
0: Morgenavond, ja. Is het vandaag de 19e?
1: De 19e. Mijn schoonzoon is jarig.
0: Denk ik nou aan. Ik zat nog te denken dat het 18e was, maar dat was gisteren.
1: Dat was gisteren. Dat heb je wel eens, hè? Dat het, als het vandaag de 19e is, dat het gisteren de 18e is.
0: Ja,
1: en morgen dan de 20e.
0: Wat dat betreft is het wel goed georganiseerd
1: in
0: Nederland.
1: Ja, wat dat betreft
0: hè?
1: Wel, hè? Ja, okay.
0: Alles mooi op een rijtje. Heb je in boeken ook, hè? Dat die letters dan naast elkaar staan.
1: Ja, wat goed, hè?
0: En die vormen dan een woord en dan samen maken die weer een hele zin.
1: Ja, maar
0: mooi, hoor.
1: Het is wel, als je uit het Oostblok die kant, niet Oostblok, maar nog meer verder.
0: Nog
1: verder. Dan moet je van de andere kant af gaan lezen.
0: Dan moet je, ja, precies. Dan moet je anders aanvliegen.
1: Ja.
0: Zo zeggen ze dat toch? Maar anders aanvliegen.
1: Die aanvliegroute is anders.
0: Ja, ja, volgens mij is dat in de Arabische landen. Dat je
1: die bedoel ik. Ja.
0: Van rechts naar links moet lezen. En
1: ach ja.
0: Ja, maar er zijn ook dingen, daar zit geen woord Chinees bij. En andere dingen dat je denkt, daar kan je geen soep van maken hoor.
1: Maar dat kunnen wij waarschijnlijk toch niet lezen, dat Chinees.
0: Dat is wel heel apart, hè?
1: Dat is heel apart, ja.
0: Zo, de Chinezen, al die...
1: Die haken en ogen en die boompjes en wat ze allemaal tekenen. Ze kunnen goed tekenen.
0: Ik kijk wel eens naar series op Netflix van Korea of Japan.
1: Ja.
0: En dan zien ze dus WhatsAppen met iemand.
1: Ja.
0: Ja, in de Chinese taal. Dat ziet er apart uit.
1: Dat ziet er
0: uit.
1: Toch uit, hè?
0: Dan denk ik dat ze dat kunnen lezen.
1: Ja, man. Daar snap je niks van, hè?
0: Nee, echt helemaal niet.
1: Maar dat denken ze van ons ook waarschijnlijk.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja, daarom.
0: Maar ik denk wel dat ze er moeite mee hebben. Want ze knijpen allemaal die oogjes zo dicht.
1: Ja, dat is van die spleetoogjes hebben ze.
0: Ja, zo knijpen ze. Wat staat er nou?
1: Ja, wat is dat nou toch allemaal?
0: Ja, zie je, dus misschien moeten ze toch een andere taal gebruiken.
1: Ja,
0: dan,
1: misschien wel.
0: Of de ogen wat meer open gaan.
1: Ja, dat zou ook kunnen.
0: Ja.
1: Ja, ach ja.
0: Goed.

0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was even paniek hier, lekkage. Dus we moesten even een of ander telefoontje plegen om te kijken of dat opgelost kan worden. Het schijnt ook boven bij Strout zo te zijn. Hoe het zit, Joost mag het weten. Maar wij zitten in de kelder, dus heel langzamerhand. Heb je de zwemvlies al aan?
1: Ja, ik heb mijn zwempak ook bij me.
0: Ja, zwempak ook bij me. Ja. Ik denk wel met dit tempo dat er een snorkel nodig is.
1: Hoor. Ja, denk het ook. We gaan zo meteen, als je ons ineens een keer niet meer hoort, ja. Dan zijn we pleiten.
0: Dan zijn we pleit, ja. En als je eerst dat wordt dan...
1: Ja, dan is het minder.
0: Dan zijn we in doosnood.
1: Ja, oké. Nou, we hopen dat het gauw opgelost wordt en dat het niet veel erger wordt.
0: Alleen alle storingsdiensten en bedrijven die erover gaan schijnen met vakantie te zijn. Want het is niet alleen bij ons, het is ook bij Straat boven. Dus als het bovenop houdt, houdt het hier ook op, maar ja. Als er niemand is die het kan repareren.
1: Die ons uit de nood helpt.
0: Dan
1: moeten we het zelf doen. En dan gaan we gewoon naar huis.
0: Ja. Dus dan draaien we maar even een nummer van de Sex Pistols. Dan veranderen we dan in de waterpistolen.
1: Zo is dat
0: heet dan God Save.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de opening van het laatste uur alweer. We hebben nog 4 nieuwtjes ongeveer. En nog 3 verzoekjes, dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, ja.
0: Mocht er nog iemand een verzoekje hebben, dan is daar nog tijd voor. We staan nog steeds niet onder water, dus wat dat betreft zwemmen we nog.
1: We kunnen nog eventjes, dat redden we nog wel, hè?
0: Ja, jij bent aan het water trappelen nu.
1: Ik ben aan het water trappelen.
0: Je bent wat korter dan ik. Ik kan wat langer blijven.
1: Maar ik ga direct op jouw schouder staan.
0: Ja, ja, precies. En dan gaat dat helemaal goed komen. zullen we zien, dan pakken we er nog maar even een van jouw lijst, want daar hebben we er ook nog 2 van.
1: Daar staan er ook nog 2 van, ja.
0: En dan doen we die nu gelijk maar. Hoppa.
1: Is goed.

0: Nou, het is wel duidelijk waar ik kans op ga.
1: Ja, ik denk het wel. Zouden ze naar het oosten gaan?
0: Dat zou me zo kunnen. Ja, goed. In ieder geval, de Village People waren dat. En ja. Daarmee is het inmiddels ook alweer bijna 10:45.
1: Ja, het schiet alweer op, man.
0: Ja, ja. En daar 3 kwartier nog. Lichte dag hoor ik toegestaan aan de Hondengatstraat in Harderwijk. College van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het verzoek.

0: bestemming van het perceel aan de Hondengatstraat 12 te transformeren naar lichte daghoreca, kleinschalige groepsactiviteiten en de verkoop van producten.
1: Nou.
0: Nou, dat gaan ze dus aan meewerken. Dus dat betekent dat er toestemming voor komt.
1: Dat wordt gedaan dan eerder.
0: Ja, Hondengatstraat kan dus tegenwoordig ook binnenkort ook koffie krijgen en zo.
1: Ja.
0: Dan de werelddansgroep Horlepiep. Die houdt open les in de Kiekmuren. En dat doen ze op zaterdag 29 augustus. Dus dat is...
1: Over twee weken.
0: Ja, ja. Zaterdag over een week. In de Kiekmuren in Harderwijk. Ja, ja. Belangstellenden van 45 jaar en ouder kunnen tussen 11 en 2 kennis maken met volksdansen uit verschillende landen. Ervaring is niet nodig.
1: Nou. Als je
0: mooi.
1: De foto ziet, allemaal vrouwen, hè?
0: Ja, dat
1: doen
0: is wel heel apart.
1: Mannen doen niet aan volksdansen, zeg.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee.
0: Ik heb wel vaker gehad, dan vroeg ik aan een man, hou je van folklore? Nee, ik eet alleen maar wit brood. Dus dan weet je het wel.
1: Ja, dan weet je het. Ja, de goeie, man.
0: Goed, en dan zorgen blijven over de leegstand in de te verhuren appartementen in het Dichterskwartier en het appartementencomplex Havenspoor in Harderwijk.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, overal komen dus mensen, huizen tekort.
1: Ja, en hier hebben ze leegstand.
0: Leegstand,
1: zijn ze te duur?
0: Ja, met name de mogelijke leegstand van huurappartementen in de Dichterskwartier appartementen. Ja, dat blijkt uit nieuwe vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Ja, ik snap het ook niet.
1: Nee, daar snap ik geen klap van. Nee, je bedoelt iedereen die zit vreselijk om woningen te springen. En het is, want het is zo krap en noem maar op. En dan staan ze leeg.
0: Oh ja,
1: hoe kan
0: maar
1: dat dan?
0: Hier staat, huurwoningen staan leeg in afwachting van verkoop. Ook roepen beantwoorden van eerdere vragen over de mogelijkheden van de gemeente om leegstand tegen te gaan. Afspraken te handhaven, toekomstige situaties te voorkomen. En de raad tijdelijk te informeren, nieuwe vragen op. Ja, misschien willen ze het dan verkopen of zo.
1: Ja, als ze daarop wachten. Maar dan, huurappartementen zijn geen koopappartementen. Maar dan moeten ze dat veranderen.
0: Ja, broer, ik vind het een raar verhaal.
1: Ik
0: dat
1: vind
0: er
1: het
0: wat
1: ook
0: leeg
1: stom.
0: Staat en aan de andere kant...
1: Ja, en anders als ze leeg staan, dan verhuur je ze toch?
0: Ja, want dat lijkt mij ook.
1: Ja, nou, ik vind het gek.
0: Maar goed, ook benieuwd naar de verkoopstrategie van de investeerder. Ah, wacht even.
1: Oh, het is een investeerder. Het is niet de gemeente of zo.
0: Nee.
1: En
0: het
1: ook
0: is
1: niet de woningstichting of wat dan ook.
0: Ja, kijk.
1: Het is een meneer met veel centen. Of...
0: Ja, die zegt gewoon ik verkoop het. En als er geen koper komt, dan zoek hem eruit.
1: Ja.
0: Dus dat is toch ook... Dan
1: maar
0: daar
1: kan je
0: eigenlijk...
1: ook helemaal niks aan doen, hè?
0: Nee, of je moet zorgen als gemeente dat je gewoon dat heft in handen neemt.
1: Ja.
0: Maar ja, dat,
1: misschien moet de gemeente die dingen, die appartementen dan van die investeerder kopen.
0: Gewoon kopen, ja.
1: En ze het dan verhuren.
0: Ja, dat zou ik ook denken. Maar zo werkt het schema niet.
1: Nee.
0: En zoveel geld heeft de gemeente weer niet.
1: Nee, dat is waar.
0: Nou, dat zijn dan wel de dingen waar veranderingen mee, waar winst mee behaald kan worden.
1: Ja, dat vind ik wel, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, oké.

0: Stevie Ray Vaughan met Pride and Joy. Goed, eens even kijken. Dan, ja, dan zijn we toe aan de laatste berichten, denk ik.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, eens even kijken. Wat hebben we nog? Een Ermeloer tussen de jonge racetalenten op het TT-circuit. Tijdens het Euromoto Assen races op het TT-circuit kwam ook de Ermeloze motocoureur Mick Coleman in actie. Hij reed mee in de ADAC Junior Cup, een klasse voor jonge rijders van 13 tot 21 jaar. Hij kende een solide race en eindigde in de middenmoot.
1: Ja, daar kan je alvast wat van leren natuurlijk.
0: Ja, dan ben je er in ieder geval alvast bij betrokken.
1: Ja, zo is
0: en
1: dat.
0: Veel succes toegewenst in de toekomst dan.
1: Ja, ja.
0: En dan, Ermelo krijgt nieuwe scholen en woningen op het Kaluna-terrein. Er is geen sprake van dat de plannen voor het voormalige Kaluna-terrein in Ermelo significante negatieve effecten meebrengen voor Natura 2000-gebieden. De bijdrage aan de luchtverontreiniging is niet van betekenis. En er kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gerealiseerd. Nou, dat is mooi.
1: Dat is mooi. Dan maar gauw aan het bouwen.
0: Gaan bouwen dus.
1: Anders bedenken ze weer iets en dan gaat het weer niet door.
0: Precies, dan komt er weer van alles bij waardoor het niet
1: gauw door kan beginnen gaan. En dan zorgen dat die scholen er komen. En de woningen.
0: Goed bericht dus.
1: Ja, vind ik wel.
0: Nou,

0: Ja, Rooms on Fire. Misschien is dat ook een stuk minder nu, dat er minder in de hens gaat. Nu het wat natter weer wordt.
1: Ja, dat kan.
0: Zou me zo kunnen, maar ja. Het is niet gezegd.
1: Ik vond het wel passen in het programma vandaag.
0: Ja.
1: Jij had het verhaal over je huis wat in brand ging.
0: Ja.
1: Dit Rooms on Fire.
0: Ja, en de laatste tijd alles gaat in de hens. En het schijnt dus ook regelmatig nog pyromaan aan het werk te zijn. Ja. Hè? Dus het is niet alleen het klimaat wat verzorgt, nee. Maar ook de pyromaan.
1: Ja, en dan moeten ze het uitzoeken en dan vinden ze nog een peuk of wat dan ook,
0: ja.
1: Dat het toch aangestoken is.
0: Of een blik benzine.
1: Ja,
0: of
1: zoiets. Mensen
0: zijn
1: knettergek, hè?
0: Ja, maar ja, dat roep ik al jaren. Iedereen is knettergek. Het is wat dat betreft, gaat het helemaal de verkeerde kant op. Maar ja, we vinden het allemaal prettig, want we denken allemaal aan onszelf. En dat houdt elkaar dan wel in stand, hè?
1: Ja, waarom. Ja,
0: dus
1: dat
0: gaat helemaal goed komen.
1: Okay.
0: Nou ja, of niet.
1: Of niet.
0: Ik kijk even naar nieuwsberichten. En dan zie ik in één keer, er is een prins bijgekomen in het Belgisch Koningshuis.
1: Is er iemand bevallen van
0: ja,
1: een kind?
0: Ja, dat dacht ik dus ook, maar nee. Clement,
1: oh jee, had hij weer een...
0: Hij had weer een buitenechtelijke toestand.
1: Ja. Oh ja, ja.
0: Clement van der Kerkhoven is wettelijk erkend als zoon van prins Laurent, de broer van de Belgische koning Philippe. Dat heeft de man van zijn moeder bevestigd. Hier is van der Kerkhoven beter bekend als de zangeres Wendy van Wanten.
1: Oh ja.
0: Ja, ken je hem nog?
1: Ja, verwanten. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Had een relatie met Laurent voordat hij trouwde met Claire Combs.
1: Ja.
0: En Laurent erkende vorig jaar publiekelijk dat hij de biologische vader is van Clément. Die is nu ook juridisch als erfgenaam erkend. Kijk, daar gaat het meestal om, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Clément mag ook de achternaam van Saxe-Coburg aannemen, maar weet nog niet of hij dat wel wil. Ja, daar kop je niks voor.
1: Nee,
0: dus,
1: nee.
0: Koning Philip en de regering moeten nog wel een koninklijk besluit ondertekenen voor Clément zich prins mag noemen.
1: Ja, maar die prins Laurent die heeft ook van alles uitgevreten wat niet deugde, hè?
0: Nee, precies.
1: Jongen, ja. Maar ja,
0: dat heeft de man van zijn moeder bevestigd, dus dat zou dan Laurent moeten zijn. Nee, de nieuwe man, maar
1: de
0: wat weet
1: man.
0: Hij er nou weer van?
1: Die was er misschien was hij er wel bij.
0: Ja.
1: Ja, weet je veel.
0: Maar goed, die Belgen, ze verrast hij ook steeds weer, hè?
1: Ja, maar deze is helemaal, die prins Laurent, dat is, die heeft ook iedere keer allerhande dingen. Dat is net als die van Engeland, die ene.
0: Charles? Nee.
1: Ja, hoe heet die?
0: Andrew?
1: Andrew, ja. Die heeft ook van alles uitgevreten wat niet deugde.
0: Ja.
1: Ja. En nog, misschien.
0: En wij doen ook steeds meer samen met de Belgen, hè? Er is steeds meer tv-programma's waar samen met België...
1: Maar dat vind ik niet verkeerd.
0: Dat is zeker wel leuk.
1: Ik vind het taaltje ook wel leuk altijd.
0: De slimste van België
1: vind ik erg leuk.
0: Leuk, hoor. En ons kende ons. En, nu wordt Hollands Got Talent wordt weer... Ja, Got Talent, wat gaan ze nou doen? Hobby? Of B.O.? Of Holbe?
1: Ja, Holbe. Ja.
0: Holbe zoekt talent.
1: Ja, nou ja,
0: ja we weten het niet.
1: Nee, weten we niet.
0: Nou, wij in ieder geval niet.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: Oh.

0: Zo, dat was jouw laatste van Fortune Fairy Tales.
1: Ja.
0: Van Lois Lane.
1: Lois Lane, ja. Dat was de laatste van mij voor deze week. Ja,
0: ja en hoe heet het, Lois Lane? De naam Lois Lane mag niet in Amerika gebruikt worden, omdat het een merknaam is. Dus in Amerika heette ze Lois L. En dan kwam er een verzoekje van Sean binnen. Ja. Of we nog even tijd hadden daarvoor.

0: But don't bother. Ja, en dan krijgen we een bericht van Bob Voorn die in de Klimop ligt in Naardenwijk. En hij zegt, groeten daar. Ja, Bob jongen, wees blij waar jij daar ligt nu. En dan kun je zeggen, nou zo leuk is het niet. Nee, maar wij staan tot onze oksels in het water en jij ligt lekker droog.
1: En zo is dat.
0: En zo is dat nog eens een keertje.
1: Nou, en ik hoop dat hij gauw weer helemaal opknapt en dat hij weer zijn programma gaat maken.
0: Ja, dat gaat helemaal goed komen, want ik weet nog niet wanneer.
1: Nee, maar goed,
0: dus, maar Bob kennende, die gaat...
1: Dat is een stoere bink.
0: Ja, die weet niet van ophouden, joh.
1: Nee, daarom. Dus, helemaal goed. Nou, hopelijk dat het allemaal heel snel gaat en dat je weer gauw uit die klim op bent. Klim maar naar beneden, hè?
0: Ja, en hopen dat dit plaatje jou een beetje goed gevoel geeft.

0: I can make you feel good. Van Shalamar was dat. En ja, daar houden wij van, hè.
1: Ja, zeker.
0: Als mensen blij zijn en vrolijk lachen en zo. En,
1: ja, dat is heel gezellig altijd.
0: Dat is altijd prachtig om te zien. En dan zeggen we ook, oh, I love your smile.

0: I love your smile van Shannis. En zie ik daar een klein smijltje, Trace, dat je gaat lekker lunchen vanmiddag.
1: Ik vanmiddag lekker lunchen, ja.
0: Waar ga je lunchen?
1: Dat weet ik nog niet, dat zie ik wel.
0: Okay.
1: Misschien een eitje en een broodje.
0: Een broodje,
1: dat soort dingen, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus nee, maar dat komt wel goed.
0: Nou, en, dan gaan we doei zeggen.
1: En dat doe ik dus bij deze. Iedereen dag. En heb het goed en hou het goed. En ik vond het weer een leuke uitzending. Met de gebeurde van alles hier vandaag.
0: Ja, het was een grote happening, dat kan ik wel zeggen. Ja. Nou, ik wens ook iedereen een hele fijne dag verder. Hydrateren hoeft niet. Zeker niet als je hier vanmiddag nog moet zijn.
1: Zit jij nog droog of niet?
0: Ik zit nog droog,
1: je zit nog droog, dat, nou ja. En tot nog toe... De waterzuiger is aanwezig,
0: ja.
1: Dus misschien valt het allemaal wel mee en kunnen we gewoon blijven uitzenden.
0: Ja, en wat betreft de stranden zijn nu stil en verlaten en daar eindigen we dan mee.
1: Ja.
0: Doei!
1: Okay.

0: Als ik om mijn moeder roep.
1: Als ik om mijn moeder roep.
0: Je mag er alleen nog maar naar kijken.
1: Je mag er alleen nog maar naar kijken.
0: Nu jij voor die ander koos.
1: Nu jij voor die ander.
2: Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A50 richting Arnhem. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Vaassen en Apeldoorn. Reken hier 15 minuten vertraging voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Please.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een vrachtauto met pech veroorzaakt vertraging op de A50, Zwolle richting Arnhem. De rechterrijstrook is dicht tussen Vaassen en Apeldoorn. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Inwoners van Putten kunnen tijdens de zomervakantie gebruik maken van 3 deelauto's in de gemeente. De voertuigen bieden een alternatief voor inwoners die geen eigen auto hebben of hun auto voor een uitstapje willen laten staan. De deelauto's zijn beschikbaar via Greenwheels. Gebruikers reserveren een auto via de app of website en betalen voor de gereden tijd en kilometers. Na gebruik wordt de auto teruggebracht naar de vaste parkeerlocatie. De 3 voertuigen staan op de volgende plekken: achter het gemeentehuis, bij de parkeerplaats van Sporthal Puttereng en aan de Van Damstraat. In Harderwijk hebben enkele tientallen huishoudens dinsdagochtend ruim 3 uur zonder stroom gezeten. De storing trof woningen aan de Stortemelk en Westrak. Netbeheerder Liander meldde dat de stroomstoring rond 17:15 begon en maximaal 100 huishoudens in meer dan 5 postcodegebieden raakte. Rond 22:45 was de storing volgens de netbeheerder verholpen. Over de oorzaak van de storing is volgens nog geen informatie bekendgemaakt. En tot slot, in de Luxe in Zeewolde vindt zaterdag 26 september de interactieve voorstelling Een Zolder Vol Verhalen plaats. De voorstelling wordt georganiseerd door de coalitie Zeewolde Samen en staat in het teken van herinneringen, muziek en persoonlijke verhalen. Het duo De Gouden Herinnering brengt tijdens de voorstelling liedjes en verhalen die bezoekers uitnodigen om herinneringen op te halen. Bezoekers kunnen daarnaast zelf een dierbare foto meenemen en daar een persoonlijk verhaal bij delen. De voorstelling duurt van 3 tot 4:30 en vindt plaats in de Luxe aan het Raadhuisplein 20. De toegang is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: was. Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd. Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A50 richting Arnhem. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Vaassen en Apeldoorn. Reken hier 15 minuten vertraging voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
11: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet. Voor afslag 11 op Veluwe FM. Wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80.
12: Brother Bellis in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre.
13: Goedemiddag, hartelijk welkom bij aflevering 338 van het programma Afslag 11. Het is woensdag 19 augustus 2026. Met Afslag 11 begin goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkerstip. Maar natuurlijk ook leuke plaatjes die passen bij de weekthema's. En die thema's van deze week zijn onder andere: wat is jouw alibi? Naar aanleiding van de rechtszaak die gaat komen. Naar aanleiding van de moord op Tupac 30 jaar geleden. Zuinig recept naar aanleiding van het Coca-Cola recept wat gevonden werd in een Italiaans klooster. En de McDonald's die klaagt dat er minder hamburgers worden verkocht. Bedrogen naar aanleiding van de familie die 2 keren niet bestaand vakantiehuis via booking.com boekte. En de zoon slash dochter van, naar aanleiding van de zoon van Phil Collins, die bij 1860 München gaat voetballen. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke paardjes ook niet af. Zoals How Bizarre, vrij kort, van OMC. En dit is Afslag 11, Middle of the Week Radio. En rechts van mij helemaal uitgerust, zongebruind en weer fris en fruitig, Albert Poortinga. Albert, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Heb jij een lekkere vakantie gehad?
14: Ik heb een heerlijke vakantie gehad, jongen.
13: Ja, goed uitgerust.
14: Ja, en afgelopen maandag was het eerste wat ik, toen ik dit mooie dorp weer binnenkwam, kwam ik hem tegen, hoor.
13: Ja, wie?
14: De veegman.
13: Jazeker. Oh, echt waar.
14: Grote Jan.
13: Jan van het H.
14: Ja.
13: Ja, die was al weer aan het werk.
14: Top ten zette speciaal voor mij even de machine achteruit. Maakte een kleine buiging. En ging toen weer verder.
13: Kijk eens aan. Nou, dat is mooi. Dan ben je er meteen doorheen ook, hè?
14: Zo, ja, ik was, voelde mij gelijk weer thuis.
13: Ja, je bent dan weer terug van
14: Ermelo zonder elkaar in Putten.
13: Ah, dat is altijd goed. Zeker.
14: Want het is nog steeds een Ermeloer, hè?
13: Jan is een Ermeloer.
14: Niet in Putten
13: Nee, maar hij woont wel in Putten ook,
14: hè? Hij woont wel in Putten.
13: Hij werkt in Putten, maar in hart en nieren.
14: Born and raised in Ermelo, mensen.
13: Zo is het. Gaat nooit meer weg. Dan kan je er niet uithalen. Zo is het ook. Dus, nou, goed dat je er weer bent, jongen. Ja. Want, nou, het viel niet mee, hè, zonder jou.
14: Nou, is dat zo? Nou, hij heeft keurig gedaan, toch?
13: Ja, het is... Je hebt het niet gehoord, denk ik, allemaal, hè?
14: Ik heb het niet allemaal gehoord.
13: Nee, oké. Nou ja, dat is maar goed.
14: Heeft hij zich niet goed
13: gedaan? Nee, het ging allemaal prima. Vorige week hadden we een extra sidekick. Een beetje gewicht in de strijd gegooid, want EJ de V zat naast René. De verschrikkelijke ikke. Ja, en die, daar kwamen we eigenlijk tot ontdekking dat hij vrijwel geen enkel liedje leuk vond.
14: Oh.
13: Heeft hij niet laten merken op de radio, overigens. Maar goed.
14: Maar die heeft ook wel een vrij selectieve smaak.
13: Zeker,
14: hè?
13: Wel, ja, ja. We hebben afgelopen zaterdag reden we met elkaar naar Geenemuiden. En toen was denk ik op de terugweg de eerste plaat die hij leuk vond, zeg maar.
14: Ja?
13: Dus er waren toch al gauw een uurtje erop zitten. Dus. Okay, maar goed.
14: Maar goed, goede platen, die breekt hij altijd doormidden.
13: Dwars doormidden. Dat is waar, ja. Vooral bij voorkeur op de Brommert.
14: Een grote hart heeft hij.
13: Zo is het ook. De twee vandoor, over en onder,
14: ja.
13: Denk ik.
14: En Cognito.
13: Nou, met Stevie.
14: Zo is het.
13: Zie je niks van.
14: Nergens drukker maken, mensen.

0: Ja, en zij is dus Lolita, hè? Moi, Lolita, nou, Alizé. Dat wist ik niet.
1: Ook maar, al een poosje geleden dan, hè?
0: Dat want denk ik ook wel.
1: Lolita's, die zitten volgens mij qua leeftijd toch ergens zo rond de 15, 16, toch?
0: Dat klopt, dat klopt. En deze Alizé, die staat in de verjaardagslijst. Die komt over een paar dagjes aan de orde. En die is de 15 inderdaad wel gepasseerd. Dat mogen we wel zeggen.
1: Ja, hè?
0: Ik hoor Frank Boeien in één keer al.
1: Die
0: is Frank, even wachten nog, hè?
1: Frank is,
0: je hebt er goed zin in.
1: Je hebt natuurlijk net die feesten gehad met Vierdaagse en zo.
0: Ja,
1: man, die is helemaal los.
0: Die is, gaat tekeer. Maar voorlopig is hij nog even niet aan de beurt.
1: Hou je voet op.
0: Precies. Huppakee, hou hem vast. Ja. Hey, het is vandaag woensdag 19 augustus. En daar staan de volgende mensen op de verjaardagslijst. Veron Wessels. Achterneefje, 23 lentes jong. Van harte gefeliciteerd.
1: Van de hotelkant.
0: Van de hotelkant, ja. Van de ex-hotelkant, maar ja, zeker.
1: Van, dat is toch ook kant. Van die oom die toch ook altijd die weet je, iets wat foute liedjes instuurt, toch?
0: Dit is
1: vader, denk ik dan, hè?
0: Wat zeg je? Nee, dat is zijn vader, inderdaad. Ja. Dat is Herman, mijn neef.
1: Ja.
0: Zeker, ja. Ja, die heeft wel weer een paar maar goede suggesties, maar ik weet niet of het allemaal gaat lukken.
1: Okay.
0: Maar Veron in ieder geval van harte gefeliciteerd.
1: Ja,
0: zo is het ook. Cor Bakker, die wordt 65 vandaag, ook gefeliciteerd. Gerrit Hiemstra, die wordt ook 65. Gerard Veldschoten, ken je die nog?
1: Gerard Veldschoten.
0: Ja, Veldscholten. Veldscholten.
1: Veldscholten.
0: Ja. Ja, Veldscholten. Niet?
1: Nee.
0: Oude wielrenner. Volgens mij uit de tijd van Peter Winnen, denk ik.
1: Oh,
0: 67.
1: Ja, ja. Een behulpzame knecht.
0: Ja, een knecht. Een knecht, ja. Knecht. Ja.
1: Een waterdrager.
0: Waterdrager, zeker wel. John Deacon, dat was ook wel een beetje een waterdrager. Die zat in Police. De Police. Nee. Die zat natuurlijk in Queen. Die zat niet in de Police. Die zat in Queen. Hebben we straks nog even een liedje over. Die staat al te trappelen.
1: Staat hier zeker
0: maar Frank Boeien die wilde hem inhalen. Maar dat gaat dus niet.
1: Breakdansen.
0: Zeker wel. Bill Clinton. Oftewel Bill Clinton. Die wordt 80 vandaag.
1: I did not have sexual intercourse with that woman.
0: Sigaretje. Johnny Nes, dat is vandaag zijn geboortedag. Die overleed in 2020. Gerard de Vries, hebben we ook gedraaid, hè? Ook zijn geboortedag.
1: Likken aan mijn fiets? Of,
0: nee, Gerard de Vries met de spelkaarten. Dat was een van de aangevraagde liedjes van de Telegies van Dijkhuis.
1: Toen zei ik ook nog dat hij
0: dat
1: zo
0: je
1: goed
0: mooi,
1: zijn zoon had opgevoed.
0: Ja, dat vonden René en Ernst-Jan niet zo heel erg goed. Maar Gerard de Vries, ja, dit is zijn geboortedag, die overleed in 2015.
1: Ja, hij heeft het er niet zo van de straat gehaald, die liedjes,
0: dat
1: toch?
0: Dat denk ik ook niet, nee.
1: Uit de moet jukebox wel,
0: thuis. Nou, dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Oh, over jukebox gesproken. Ik was afgelopen weekend bij Teun G. Die zijn inmiddels weer een beetje Nederlands. Die wonen nu in Biddinghuizen. Maar ik heb Teun zijn ouderwetse jukebox nog even mogen zien. Maar dat is wel gaaf, hoor. Dat is echt, die heeft echt zo'n ouderwetse met

0: van die singeltjes nog...
1: Ruimte nog voor singeltjes dan?
0: Super gaaf. Of er nog ruimte voor singeltjes zijn? Ja, denk het wel. Ja. Hij moet er nog wel een paar in stoppen. Want hij heeft het... de verhuizing heeft hij aan de zijkant van de jukebox. Heb je twee van die... het zijn boksen, denk ik. En een van die heeft hij een klap gegeven. Maar gelukkig staat een hele grote plant voor. Doen we eerst even I Want to Break Free. Want er zijn nog een heleboel dingen, maar daar hebben we het nu niet over. Hè?
1: We gaan het zo meteen anders ook op polderverhuizingen dus.
0: Zeker wel.

0: heel even nog over die woensdag 19 augustus. Dat is het vandaag. Ja. Ik had een heleboel items, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar wat wel even belangrijk is, denk ik, is dat het ook de dag van de fotografie is vandaag. Oh. En daar hebben we straks nog een plaatje voor. Dus dat wil ik nog even gezegd hebben. Een
1: foto van vroeger hoor ik hier of niet?
0: Denk ik niet. Oh, ik zie hem al staan. Ja. Morgen, dan is het 20 augustus, was de geboortedag van mijn oma. Maar die is al de hele tijd niet meer, dus daar gaat het verder niet om. Wie er wel oma uit Kampen, inderdaad. Wie er wel op staan en nog leven, zijn Demi Lovato, 34. Ranomi Kromowidjojo, 36. Jamie Cullum, 47. Evelien de Bruin, 52. John Hyatt, 74. Robert Plant, 78. En in 1897 op 20 augustus is het de Britse arts Ronald Ross die ontdekt dat tropische steekmuggen de overbrenger zijn van malaria. En daarom is het ook Wereldmuggendag op deze dag.
1: Oh.
0: In 1983 is er in Amsterdam een steekpartij waarbij een 16-jarige skinhead de 15-jarige Kerwin Duinmeijer neersteekt. Daar hadden we zwart-wit voor, want Kerwin die overleed. In 2009 loopt Usain Bolt tijdens het WK Atletiek in Berlijn een wereldrecord op de 200 meter, 19-19. En dan gaan we naar 2017 met, op 20 augustus met 1749 dagen is het kabinet Rutte II het langst zittende kabinet van de Tweede Wereldoorlog. Waarvan akte?
1: Nou, we hebben nog akte even een...
0: Oh, sorry. Wat gaan we doen?
1: Een hele nieuwe... Oh. Een hele nieuwe, misschien een hele nieuwe, maar dat mag je straks beoordelen.
0: Dit
1: of
0: is
1: dit nieuw of heel oud is.
0: Nee, dit klinkt als Earth and Fire.
1: Nou,
0: toch?
1: Nou, wat ga je maar denken?
0: Nou, dat is het niet, hè?
1: Nee.

0: Kom maar even wisselen, Pietertje. Hè? Substitution van de Purple Disco Machine. Nou, ik hoorde dan een loopje wat bekend was.
1: Moeten we even zoeken, denk ik nog. Hè? Want ik kon er niet 1, 2, 3 plaatsen, zag ik.
2: Nee, dat klopt.
1: Maar, hoe heet dat?
0: Sorry.
1: Het is natuurlijk ook even een shout-out naar de vervangers, hè?
0: Zeker wel.
1: De twee zware jongens die dat...
0: die hebben het keurig gedaan.
1: Oh, daarvoor zit die plaat er ook in, van de zware jongens.
0: Dat denk ik wel. Hè? Ik denk dat Anne dat ook goed voor elkaar heeft.
1: Die kent die jongens en die schat ze ook op waarde in.
0: Ik ken ze niet, maar hij schat ze wel op waarde in. Ja. Hé, we hoorden net de afslag 11 rectificatie. Want ik zei natuurlijk Earth and Fire, daar lijkt het op. De Average White Band. Maar het is natuurlijk Earth, Wind and Fire waar het op lijkt. Inderdaad. Waarbij achter waarvan nog even gemeld dat John Parrish, de drummer van Earth, Wind and Fire, inmiddels in een kunstmatige coma ligt.
1: Oh.
0: Omdat hij hartproblemen heeft.
1: Als ik het nog zou horen, wens hem wel veel sterker.
0: Ja, dus weet niet, we hebben natuurlijk iets voor de woensdagmiddag 1 uur hebben we dit op de band gezet. Dus het zou kunnen zijn dat hij er niet meer is. Dan zou dat heel vervelend zijn. En anders wensen we hem heel veel sterkte. Maar, Let's Go Around Again. Let's Go Round Again van de Average White Band. Die Average White Band die is dus Schots, begrijp ik.
1: En jaren 70.
0: Ja,
1: en
0: dat
1: ik,
0: is...
1: vond het dat hij kon zo mee met Purple Disco Machine. Of net andersom, Purple Disco Machine.
0: Andersom.
1: Dan hebben ze een beats van de Average White Band.
0: Zeker, daar lijkt, daar lijkt het op. En die hebben wel een beetje kruisbestuiving gehad, lijkt het.
1: Over die Purple Disco Machine gesproken.
0: De Purple Disco Machine.
1: De tweede locatie waar wij op vakantie waren, is een eiland ongeveer de grootte van Schiermonnikoog. En op een steenworp afstand. En dus ook gewoon vanuit onze, glamping tent goed te beluisteren. Was een festival waarbij je inderdaad Klooks, Purple Disco Machine, Offenbach en nog een van de grote DJ aan het optreden waren. Maar helaas konden wij daar niet
0: geen kaartjes meer
1: voor krijgen.
0: Maar je kon wel meeluisteren.
1: We konden in bed goed meeluisteren.
0: Ja, maar je hobbelen gewoon denderen.
1: Tijd dat de meeste mensen helemaal normaal naar bed gaan, begonnen die jongens dan een beetje te draaien.
0: Dat is wel vaak zo natuurlijk.
1: Een eiland met een dorpje waar wij zaten, de grootte van Horst, zeg maar.
0: Ja.
1: Een best festival met allemaal artiesten. Ik vond het bijzonder.
0: Okay. Nou, dat
1: ik
0: is
1: heb
0: inderdaad,
1: me gevraagd, doet Casper hier de inkoop van de artiesten? Maar dat bleek dus niet zo te zijn.
0: Nee, want anders gaat die Casper ook niet. Anders worden er straks weer problemen met de gemeente natuurlijk.
1: Nou ja, wel leuk. Wie gaat dat betalen?
0: Ja,
1: dat is dan voor later.
0: Is inderdaad, want wat kost een kaartje, weet je dat?
1: Ik dacht tussen de 34 en 40 euro of zoiets. En als je paspoort had, voor 4 avonden was je 112 euro.
0: Dat kan nooit uit.
1: Nee.
0: Tenzij de regelgeving daar wat anders is.
1: Er komen 5000 mensen op de trein.
0: Ja, precies.
1: Dus voor zo'n artiest lijkt me
0: dus
1: dat...
0: Dus 20.000 mensen in totaal.
1: Ja.
0: Ik denk dat het... misschien is... ze hoeven natuurlijk geen tent te huren, hè?
1: Alles was open lucht, zeg maar. En dat konden we ook goed horen.
0: Dat scheelt ook wel. Ja. Oké, hartstikke leuk. Kan je weer afvinken?
1: Kim
0: Pijsie
1: was er niet, trouwens.
0: Kim niet? Nee, die was aan het hangen, denk ik, hè?
1: Die was even aan het bellen met Amerika.
0: Ah, is ook wel lekker ethisch, hoor.
1: Heerlijk ethisch.
0: Schitterende blaad, mensen.

0: Ja, de zoon van, hè? Ja. Dat mag je zeggen.
1: En Kim Wilde, niet Kim onverdienstelijk, de dochter haar van. Vader, ja. Was ook een begnadigd artiest.
0: Kwam die niet uit Nederland? Of ben ik nou gek?
1: Nee, ik denk niet dat... Dan moet even aan AI vragen. Je hebt trouwens nog wat aan AI gevraagd,
0: ja,
1: hè?
0: Ik hoorde een bekend riddeltje in Substitution.
1: Het was heel goed dat je dat al herkende, hè?
0: Ja, dat was van Big in Japan, van Alphaville. Ja. Dat zat er zeker in, ja. Dubbel en dwars. Ja. Dus Kim Wilde kom ik op terug.
1: Ja. Ja.
0: Vrijdag. Vrijdag is het 21 augustus. En dan staat de favoriete DVS'er van Aad van Schaik. Staat dan op de verjaardagslijst. Want er is bijna geen item die hij schrijft waarin zijn naam niet voorkomt. Namelijk Jeroen Ham. Jeroen, die wordt 41.
1: Jeroen Ham.
0: Jeroen Ham, jazeker.
1: Maar dan moet je toch wel je best doen om dat in een verhaal te krijgen dan, toch?
0: Je weet het altijd zo te draaien dat Jeroen Ham er wel in komt. Vlaardingen en Jeroen Ham, die komen
1: Vlaardingen,
0: altijd
1: Vlaardingen, dat had ik wel een keer meegekregen. Nou,
0: Jeroen Ham ook, hoor.
1: Ja.
0: Maar Aad is volgens mij herstellende. Dus die van een operatie is inderdaad beterschap Aad.
1: Over die andere Aad gesproken, ik moet even inbreken.
0: Ja, zeker. Ga je gang.
1: Die heeft een nieuwe hobby sinds dat hij geen voorzitter meer is meer van DVS, hè?
0: Ja, wat is zijn hobby?
1: Nou, dan moet je op pagina 2 in de krant het Termologische Krantje gaan kijken.
0: Oh, nee, maar hij is al een tijd bij de uitvaartzorg.
1: Ja, en dan doet hij financiële afhandelingen.
0: Nou, dat denk ik ook wel. Ja, zeker. Nee, maar dat doet hij. Ik denk dat hij dat al wel 15 jaar doet, hoor. Ja. Zeker. Ja, hij staat ook al heel lang op die foto.
1: Het viel mijn vrouw op. Ja, nee, misschien heeft hij wel een nieuwe hobby. Maar
0: nee, zeker niet. Nee, dat doet hij al heel lang. Ja? Ja, volgens mij is hij ook voorzitter van de Vaderhof of zo of zoiets. Of hij zit in het bestuur. Dus er zijn links en rechts wel wat verbandjes.
1: Nou.
0: Usain Bolt, die is ook jarig vrijdag.
1: Die dat hadden we net, toch?
0: 1919, de 200 meter
1: dat
0: dan.
1: Was
0: hij heeft ook nog steeds...
1: Het pakje check nog in je kontzak had, volgens mij. Daar haalde je dat wel eens, hè?
0: Nou, 2009 niet meer. Denk, ja, toen rook ik niet meer. Nee, zeker niet. Maar
1: die snelheid nu wel, toch?
0: Nee, die snelheid sowieso niet.
1: Nee?
0: Nou, hoor, schei uit, man. Maar Usain Bolt is inderdaad ook nog een wereldrecord houder van de 100 meter, het 100 meter wereldrecord ook. Hij wordt 40 aankomende vrijdag. Alizé, daar is ze.
1: Ja.
0: Moi, Lolita. Lolita van toen, die wordt aankomende vrijdag 42. Valt ook nog wel mee, hè?
1: Ja.
0: Erik Dekker, 56. Het is de geboortedag van Dominic Grant, die overleed in 2020.
1: Van Grant de Foresight?
0: Jawel. Het is ook de geboortedag van Kenny Rogers. Die overleed ook in 2020, staat hier. Is dat alweer 6 jaar geleden, jongens?
1: Dat is snel, hè?
0: De Mona Lisa, die werd op klaarlichte dag gestolen in 1911 op 21 augustus. Op 21 augustus 1959 wordt Hawaii de 50ste staat van de Verenigde Staten van Amerika. Op 21 augustus 65 komt het eerste nummer van het voetbalweekblad de VI, Voetbal International, op de mat. En in 1978 op 21 augustus is er een inval door de Sovjet-Unie in Tsjechoslowakije. Dat is het einde van de Praagse lente. In 2008 worden de Nederlandse waterpolo-dames Olympisch kampioen op 21 augustus in Peking. En in 2019 is de achtbaan De Baron op de Efteling een uur lang kapot. En de wagentjes die vallen stil op een hoogte zo tussen de 20 en 40 meter.
1: Niet op een kop, toch?
0: Nee, volgens mij niet. Maar je zit er niet lekker in dan. Dat was ook op 21 augustus. En vrijdag is het ook de dag voor de slachtoffers van terrorisme. Nou, er worden er ook steeds meer.
1: Zo is het. Er worden er niet minder in ieder geval.
0: Vandaag is de dag van de fotografie.
1: Goos.

0: Ja, fantastisch. Ik kan er niks anders zeggen.
1: Ha, zo,
0: prachtig, even... mooie keus. Heb jij die worst nog in je mond, Marie?
1: Ik had inderdaad... er zat geen eind aan, hoor. Begin en eind.
0: Ja. Jongen. Aan de worst.
1: Goeiedag, schotel. Nou, hij ging er sneller af dan ik gedacht had. Maar gelukkig...
0: dat kan ook met de kwaliteit van het liedje te maken.
1: Dat is ook zo. Bedankt, Anne.
0: Anne die zou gerust met René mee kunnen doen.
1: Zeker wel. Ja, ze hebben wel een enorm arsenaal waaruit ze kunnen putten. Om het
0: jij
1: zo
0: hebt
1: maar
0: me
1: zeggen.
0: Net even verteld dat die andere sidekick van vorige week...
1: Ja.
0: Als die 14 liedjes voor 1 uur moet gaan zoeken... Dan wordt het wel kritisch, want die is niet heel snel tevreden met de kwaliteit van liedjes.
1: Nee. Dus, er gaat veel, zeg maar, niet... hoe moet ik het zeggen?
0: Zijn goedkeuring kan het niet weg.
1: Nee, dat is beter had ik het niet kunnen verwoorden, Albert. Nee. Hij is inderdaad behoorlijk kritisch.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ook best wel goede liedjes, hoor.
0: Maar er zijn zoveel goede liedjes gemaakt.
1: Zeker wel.
0: Maar iedereen heeft toch wel een schaduwzijde qua muziek.
1: Ja, die heeft hij niet. Nee. Maar
0: hij heeft wel heel veel schaduw.
1: Hij heeft wel
0: zou
1: schaduwzijde.
0: Zou hij alleen maar schaduwliedjes hebben dan? Hey, zou hij een schaduwlijst?
1: De Shadows. Het heeft volledige genre van de Shadows.
0: Ja. Vroeger was hij sneller dan zijn schaduw. Tegenwoordig haalt hij zijn schaduw nooit meer in.
1: Nee. Nee, hij was ook een beetje. Hij was van het weekend had hij ook nog last van zijn rug. Was door zijn rug gegaan, geloof ik. Dus bij het oppakken van iets. Ja,
0: die fysio die zou dat gaan behandelen. Maar toen was een kwartier bezig om eromheen te lopen om te kijken waar het
1: was.
0: Het
1: was de tijd om.
0: Ja. Dus. Was de behandeling al klaar.
1: Ja.
0: Hey, maar hij is toch onderhand ook wel generaal, toch?
1: Nou, generaal BD bijna. Ja, want op een gegeven moment dan stopt het alweer. Nee, ja, hij gaat lekker. Ja. Vorige week had hij halve dagen. Vandaar dat hij ook mee kon met opnemen. En inmiddels is hij weer gewoon aan de slag, hoor, had ik begrepen. Dus, want er was gewoon niks te doen.
0: Die veldtent is ook al verbouwd tot DT-pak, zeg maar.
1: Dat denk ik wel. Volgens mij heeft hij keurige kleding.
0: Zou jij hem kunnen vragen of dat hij een foto fotootje? In DT...
1: Dat wil ik wel.
0: Het is beeldradio, mensen. Maar het lijkt mij fantastisch,
1: mensen.
0: Nou,
1: we kunnen wel iets op de socials posten, toch?
0: Zo is het. Ik denk dat we nog even 2 plaatjes doen en dan...
1: Komen we nog even terug?
0: We het helemaal niet meer verder.
1: Nee, zeker niet.
0: Altijd zuinig zingende Jamie Cullum. Hij heeft er ook niet zo heel veel zin in, zie je dat?
1: Ik zie het. Kom maar, Jamie.
0: Jamie.
1: Daar komt hij aan. Hé. Nou.
0: Je trage op gang komt
1: hij. Ja, doe maar, jongen. Een geweldig liedje, alleen een kutversie. Hé, Ernst.
0: Ja, dat zou ik kunnen beamen.
1: Ja. Heartbreak away. Nou, wordt een korte versie, denk ik.

0: Dat is een fantastisch nummer dit, hè?
1: Schitterend.
0: Ik zet hem
1: ja, Johnny Nash, die
0: van
1: de achtergrond. Johnny.
0: Je kan toch zien dat muziek in het loop van de tijden wat sneller allemaal geworden is.
1: Ja,
0: zo,
1: wij vonden dit een beetje een langzame versie.
0: Ik vond het wel een hele langzame versie.
1: Daar staat tegenover dat de Everlasting Love mix, die was een stuk sneller.
0: Ja, we konden niet een goede versie vinden.
1: Welke mensen hebben allemaal meegewerkt aan dit project?
0: Sandra, die bleek dus inderdaad niet Sandra in de player te zitten.
1: Oh.
0: Sandra Bleker. Zit ook niet in de player, inderdaad.
1: Nee, die zit er niet in.
0: Maar het was, hoe heet het, Gloria Estefan, die had het ook nog gedaan.
1: Okay.
0: En zanger Rinus, heb je ook Rinus. Als het goed
1: is. Rauwe Rinus.
0: Dat horen zingen.
1: Oké, hartstikke goed. Moet ik nog verjaardag doen of even snel?
0: Nou,
1: zaterdag?
0: Ik dacht dat jij een voorkeur had voor de BCN, BZN-versie.
1: Ja, maar Jan Tuip, die staat erin.
0: Van die dame die... niet vies was van wat anders, toch, hè?
1: Van Annie?
0: Annie, was stiekem toch...
1: Annie, die is nog steeds niet droog, hoor.
0: Nee?
1: Dus.
0: Annie houdt het allemaal vloeibaar, mensen.
1: Denk het wel, hè?
0: Nou, het is een gegund, hoor.
1: Nou, daar komt hij aan, hè? Wat is dit nou weer dan?
0: Bekken is drukken. De Old Caravan.
1: Oké, nou.
0: De Old Caravan. Dit is
1: een hele rare versie.
0: Uit 1840, mensen.
1: Ja, hij doet ook maar één minuut, zie ik. Zie je? prima. Tot zometeen dan, denk ik.
0: Ik ben in een andere versie, denk je dan.
1: Volgende uur?
0: Oké,
1: Tot zo, mensen. Blijf aan de lijn.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.

0: Ja, hartelijk welkom bij uurtje nummer 2 van aflevering 338 van het programma Afslag 11. Het is woensdag 19 augustus 2026. Met Afslag 11 begin natuurlijk goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender de 2 van 2 met René, de Tuckerstip, met natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. De thema's van deze week zijn onder andere: wat is jouw alibi? Naar aanleiding van de rechtszaak, naar aanleiding van de moord, de 30 jaar oude moord op Tupac. Zuinig recept naar aanleiding van Coca-Cola recept wat gevonden werd in een Italiaans klooster. En de McDonald's die klaagt dat er minder hamburgers gegeten worden. Bedrogen naar aanleiding van de familie die 2 keer een niet bestaand vakantiehuis boekte. Via booking.com mensen. En de zoondochter naar aanleiding van de zoon van Phil Collins die een professioneel voetbalcontract bij 1860 München getekend heeft. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. Nou, u hoorde net het themaplaatje Cola. Leuk plaatje, Albert.
1: Ja, Cola, hè?
0: Cola, ja. Dat is natuurlijk in Almelo. Over Almelo gesproken. Onze Tucker is ook weer ongeveer bijna terug. Van het weekend zat hij nog in Wenen, volgens mij. Maar ik denk dat hij, as we speak, wel weer terug
1: was
0: is in Olham.
1: Hij was met de familie,
0: met de familie. Eerst een paar pittige dagen in Polska.
1: De oorlogsmonumenten.
0: Was hij geweest ook. Ja, en natuurlijk stukken doorbeleiding heeft hij ook even gedaan. Even in zijn eigen tijd.
1: Ja,
0: en,
1: maar volgens mij heeft hij ook een poging gedaan om gerecruiteerd te worden voor als militair of zo.
0: Hij wilde wel graag inderdaad paintballen vanuit een tank.
1: Ja.
0: Daar hebben we het vorige week ook over gehad.
1: Dat, en toen krijg ik wel neigingen van Lieutenant Kruba.
0: Nou, hè? Helga, jongen, kiss me.
1: Ja.
0: Dat heeft hij misschien wel gezegd.
1: Ja.
0: Ja, zijn.
1: Diana!
0: Zijn schoonzus heet volgens mij Helga. Dat lijkt mij niet helemaal.
1: Helga?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, ik weet het bijna zeker. Dus misschien.
1: Van de andere kant dan?
0: Van Patrick?
1: Ja, zeker. Nee,
0: ja.
1: Niet van de Diaantjes.
0: Nee, zeker niet. Nee, er was geen Helga bij, hè? Nee. Tenminste, niet dat wij weten.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: Mientje.
0: Wie?
1: Mientje, zo heet ze schoonmoeder.
0: Dat is mama, inderdaad. Ja. Mama Mientje.
1: Ja. Vitamientje.
0: Dus. Ja. Zullen we even een Nederlandstalig blokje doen?
1: Ja, lekker.
0: He? Met André H. en Heer Al.
1: De vriend van de show. Van de reunie binnenkort, mensen.
0: Ja, zeker.
1: Barbecue tijd.
0: Lekker. Ik heb er nu al zin aan.
1: Zo is het.
0: Nou, kan jij het me vertellen?
1: Dat ga ik daarna.
0: Ja, daar weet ik toch niets meer van, hoor.
2: Nee. Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap. We zouden niet te gek doen. In leven naar de stad. Van het een kwam het ander. Het liep weer uit de hand.

0: afslag 11 op Veluwe FM.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon dat ik weet.

0: beetje stiekem met je gedanst, hè? Die heeft ook dat thema eigenlijk een beetje.
1: Ja, ja, maar toch wel een
0: was
1: klein
0: 7
1: beetje
0: januari was dat, ja, hè?
1: Zeker, zeker. Ja. En dit was toch anders. Maar het leek er wel om. Ja. Het is een beetje hetzelfde thema, inderdaad. Zaterdag is het 22 augustus. Dan verjaart Remco Schneider, zoon van John. De oudste zoon van John. 39 jaar alweer. Co van Lagen, die is iets ouder. Co, die wordt 56. Van harte gefeliciteerd ook, allebei. Ja. En Kees van der Beek, die is gewoon te vinden bij Bruin Café of Oma's. Of weet ik veel. Cheese from the Bacon.
0: Oh nee, dat is Kees van der Beek.
1: Cheese from the Van der Beek. 58 lentes jong. Kees ook van harte gefeliciteerd.
0: Die ziet er nog vloeibaar uit.
1: Kees ziet er prima. Ja, niks mis mee. Nee. Zij staan onder andere op dezelfde dag als Dua Lipa op de verjaarslijst. 31 lentes jong aankomende zaterdag.
0: Daar op dat feestje mocht komen.
1: Nou,
0: hè?
1: Ik denk dat dat wel een paar hotshots rondlopen.
0: Geld speelt geen rol.
1: Howie Durrow.
0: Heel dorp af, hè?
1: Ja, precies. Ja. Howie Durrow, die van Backstreet Boys, die wordt 53 aankomende zaterdag. Jan Tuyp. Hey, Jan Tuyp van BZN. Daar hadden we het vorige uur.
0: Die Old Callahan's.
1: Jan is de Old Callahan's. Die is tegen alles in de hands, jongen. Wordt 78. Felix Meurders wordt alweer 80. In 1851 wordt er in Australië goud ontdekt.
0: Wat een toeval.
1: In 1926 wordt er in Zuid-Afrika goud ontdekt. Dan hebben we nog allemaal op 22 augustus. 22 augustus 94. Het eerste kabinet Kok. PvdA, VVD, D66. Dat was paars, denk ik, hè? Er wordt beëdigd.
0: Lichtpaars was het.
1: Lichtpaars, hoor ik. 22 augustus 2009 waren er strandrellen in Hoek van Holland tijdens...
0: strandrellen, mensen.
1: Dance Festival.
0: Was ook Sunset Grooves.
1: Jazeker, waren gewoon hooligans. Ja. En in 2018...
0: is een betere benaming. Ja, je hebt gelijk.
1: 20 jaar na de dood van Nicky Verstappen is er op het politiebureau van Maastricht een live uitgezonden persconferentie gegeven op 22 augustus. Waarin bekend werd gemaakt dat er een grote doorbraak was in de zaak. Naar aanleiding van DNA-onderzoek. Nou, we weten allemaal dat er uiteindelijk iemand voor vast zit. Dus,
0: hopelijk zit hij nog vast. Hè? Hopelijk zit hij nooit.
1: Ja, nee, hij zit nog vast. En het goud, jongen. Hey,
0: goed getimed.
1: Afrika, Australië. Perfect timing, Albert.
0: Ja, en in putten. Goud op de veegwagen, mensen. Ja. Gaat ie.
1: Hij wel. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could have

0: Wilson Phillips. Ja. Hold on.
1: Die hadden hele bekende papa's en mama's volgens mij. Of in ieder geval papa's, hè?
0: Ja, die moet me even helpen.
1: De Beach Boys.
0: Beach Boys, ja. Brian Wilson, denk ik, of niet? Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En zeer succesvol. Ik denk van alle... Nou, Kim Wout natuurlijk ook. Hè. Die heeft ook flink wat, hits gescoord.
0: Ja, zeker wel. Ja.
1: Maar deze hebben het zeker niet slecht gedaan.
0: Absoluut niet. Nee hoor. En daarvoor Gold. Gold! Ja, Gold. Van natuurlijk Australische en Zuid-Afrikaanse groot.
1: Magische aantrekkingskracht, mensen.
0: Ja.
1: Goud.
0: Het is, zout ook tegenwoordig, had
1: zout,
0: ik begrepen.
1: Witte goud noemde ik dat op vakantie.
0: Ja,
1: ik heb dat even zo grof uit zitten rekenen. Maar daar lagen dus per voetbalveld, lag daar buiten te drogen, opgeslagen. Een zekere modaal en jaarsalaris, zeg maar.
0: Kijk eens even. Nou, we gaan naar Frans. Ja. Nee hoor, niet. We gaan niet doen.
1: Misschien kunnen we met Dennis.
0: Nou, we kunnen wel. Ja,
1: Dennis
0: met zijn
1: vaste vrachtwagen rijden.
0: Nee, dat mag natuurlijk niet. Nee, mag niet met de
1: caravan. Vrachtwagen kan hij ons.
0: Dat kan wel. Ja, hij kan ons wel. Met zo'n grote kiepwagen kunnen we wat meenemen natuurlijk.
1: Een dikke dieplader vol met zout.
0: Nou, goed idee. Ik zeg, we lopen binnen, Albert. Zout in de pap, lekker.
1: Want ik had het liedje van, hoe heet die?
0: Hey.
1: Hup. Had ik wel toegevoegd aan mijn Insta.
0: Ja, heb je zout gehad?
1: 5 minuten zout.
0: 5 minuten zout, schat. Ja,
1: fantastisch.
0: Die staat er niet in, toch? Wel?
1: Nee, niet, maar ik bedoel, die had ik op Insta. Kon ik het toevoegen. Ja. Eerder mochten artiesten van mezelf bepalen of ze dat wouden. Mm-hmm. Maar nu is dat tegenwoordig allemaal recht te vrij op een of andere manier of zo. Ja.
0: Nou,
1: ik geloof niet dat Huub dat leuk zou vinden.
0: Denk ik ook niet, nee. Eddie Brace.
1: Ja.
0: Ken je wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Eddie Brace, Rashid McDonald.
1: Ja.
0: Oftewel Brace. Die wordt 40 aankomende zondag. Een jaartje ouder wordt Kim Veenstra. Het is de geboortedag van Kobe Bryant, die overleed in 2020. Vasiliki Papantansanajua.
1: Wat?
0: Wel Vicky Leandros, die wordt 77. Keith Moon heeft zijn geboortedag. Hij was van The Who, die overleed in 78. Fred Emmer heeft ook een geboortedag, overleed in 2019. Zeker, erotische verhalen. In Warnsveld, daar komt hij, hè? We dachten dat het warm hier was, hè? 1944.
1: Wat zeg je nou, jongen? Fred Emmer!
0: In Warnsveld wordt in 1944 38,6 graden gemeten. En dat heeft lang gestaan. Pas in 2019 werd dit record verbroken. Ik ga gewoon door. In 2006 is het in het Oostenrijkse Strasshof aan de Nordbahn.
1: Ja.
0: Ontsnapt Natasha Kampusz aan haar ontvoerder Wolfgang Pikloppil. Zij had 8 jaar inderdaad in dat huis gevangen gezeten. In 2010 waait de Anne Frank-boom achter het Anne Frank-huis om. Geen gewonden. Boom is ook weg. En in 2013 komen duizenden mensen af op de bijzetting van Florian Cioaba, de koning der zigeuners die een Roma-gemeenschap in Roemenië leidde. Straks nog een plaatje voor.
1: Ja.
0: En het is zondag ook de dag van de romantische muziek. En daar hebben we straks ook nog een plaatje voor.
1: De volgende plaatje is niet geheel romantisch.
0: Oh, nee, maar, dat doe je niet, hè?
1: Tijdens mijn vakantie de chief, Tony Scott, is ons ontvallen.
0: Die is
1: had al
0: meer.
1: Een poosje MS.
0: Ja.
1: Begreep dat hij op het laatst niet meer kon zien en horen.
0: Nee, dat is niet lekker.
1: Nee, dat is ook geen fijn einde, om het zo te zeggen. Maar hij was met deze plaat de hip-hop scene en de dance scene heeft hij op de kaart gezet, mensen.
0: King B, hè? Wordt opgevolgd door Hank B, mensen.
1: Zo is het, net zo glad als een jakker. Kom maar, Tony.

0: 31 lentes jong, aankomende zaterdag, Dua Lipa. En dit was haar hitje samen met Calvin Harris.
1: Hitje noemde jij
0: een klein
1: dat?
0: Hitje, die hebben ze kleine paar eurootjes mee opgehaald.
1: Nou, de kosten de bruiloft denk ik wel aangevallen.
0: Ruilig mee financieren, ja, dat denk ik ook. Zeker wel.
1: Ja.
0: Monday is het de 24th of August, oftewel 24 augustus. Stefano Keizers, 39 lentes jong. Inge de Bruin, 53. Edwin Smulders, 58. Hey, onze huisartiest Jean-Michel Jarre, 78. Roger de Vlaming, 79. Het is de geboortedag van Dr. Anders P., die overleed in 2015. Dan hebben we op 24 augustus 1815 de eerste Nederlandse grondwet die tot stand komt. Nou, mooi.
1: Stond erin dan?
0: Dat zeg ik niet.
1: Oh.
0: Dat is een goede vraag. Wat stond er in de Nederlandse grondwet? Daar ga ik zo eens even opzoeken.
1: Okay.
0: Oh, de eerste Nederlandse grondwet. Hè? In 1995 op 24 augustus wordt Microsoft Windows 95 op de markt gebracht. Kan het ook anders?
1: Toen had je nog helemaal geen weet dat in 99 jij niet in Griekenland zou zitten natuurlijk.
0: Nee.
1: Bubbel. De computerbubbel.
0: Dat klopt. Ja, lekker eten en drinken jongens.
1: Zo,
0: op kosten van
1: tijden, mensen.
0: Van Toshiba. Ja. Bedankt nog,
1: en
0: Toshiba.
1: Ik denken dat die hele wereld met die
0: de Millennium Bug.
1: Harry is er wel doorgestoken met die
0: bug. Zeker. Nou, dat ging lekker hoor.
1: Hij heeft Amerika gered. Maar hij heeft ook in de bubbel gezeten, mensen.
0: Ai, ai, ai.
1: Hè?
0: Nou, ik ga nog heel even door.
1: Oh, ja,
0: in 2016 is er een aardbeving met een kracht van 6.2 op de schaal van Richter. Het was in midden-Italië. Moest Ernst-Jan zeker ook een keer poepen, denk ik. Ja. In 2018 wordt op 24 augustus de eerste aflevering van The Voice Senior uitgezonden. Dat bestaat niet meer, denk ik wel.
1: Ze zijn er allemaal niet meer.
0: Nee, dat...
1: Ja.
0: Alle senioren zijn dood.
1: Ja.
0: En Femke Bol, die wint op 24 augustus.
1: Nee.
0: Toen
1: was
0: het
1: nog
0: nee.
1: Femke Bol.
0: Ja, wel, want ze is dit jaar getrouwd. 24 augustus 2023 wint Femke Bol de 400 meter horde bij het WK Atletiek in Budapest. En afgelopen weekend waren ze succesvol weer.
1: Zou zij kinderen mogen krijgen? Zou dat er dan Belgen of Nederlanders worden? Zit ik me dan af te vragen.
0: Hoppakee.
1: Wie gaat dat beslissen, hè?
0: Ik kom volgende week op deze vragen terug, want zoveel tijd hebben we niet meer, hoor.
1: Ik gooi hem erin.
0: Hey, Jan Biggel ook toevallig.
1: Ja, fantastisch.
0: Zal er niet waar zijn ook, hè?
1: Stukken stip.
0: Nou, daar gaat hij, hoor.
1: Alle handjes omhoog. Stukken stip.

0: Ja, Frankie van Etten leef als een zigeuner. En u hoorde de bel uit de grond.
1: Moeten we er weg?
0: Nee, zeker niet. Nee, nog niet.
1: Meester Smits, ruikt hij ons?
0: Ja, ja, ja. Meester Smits, doorlopen, ja, zei hij altijd. Nee, Jacques die is zometeen aan de beurt. Een klein half uurtje,
1: ja,
0: denk ik.
1: We sluiten af. Mag ik alvast verklappen?
0: Ja, met een Jacques van Strien praatje?
1: Ja, okay. Die heeft
0: aangevraagd.
1: De eerste avonturen op de disco vloeren van Jacques die tijd.
0: Oké, okay. Nou, ik ben reuze benieuwd.
1: En hij gaat ook raden welk jaar dat is.
0: Oké, okay. Nou, dat horen we dan na drieën. Want dat doet hij niet voor die tijd.
1: Jij moest wat opzoeken.
0: Ja, zeker. De grondwet van 1815. Ja. Belangrijk, want daar werd ingeregeld dat er een eerste en een tweede Tweede Kamer kwamen.
1: Nee, die hebben Staten-Generaal ook veel
0: bereikt natuurlijk. Hebben uiteindelijk heel veel bereikt.
1: Stroop in de motor.
0: Godsdienstvrijheid werd gewaarborgd. De krijgsmacht en dienstplicht werden geregeld.
1: Zo is het.
0: Opvallend verschil met nu. De grondwet begon niet met iets als ons huidige allen die zich in Nederland bevinden. Dat was toen niet.
1: Allen die zich in Nederland bevinden.
0: Die met iets als ons heilige. Oké, okay, dat was toen niet. Toen was het gewoon duidelijk dat iedereen, dat God voor iedereen, gewoon zeg maar. Ja. Dan had ik nog
1: God
0: een belletje.
1: Voor iedereen? Of God
0: voor iedereen. Voor iedereen. God voor iedereen ook niet.
1: Ja.
0: Godfried Bowmans. De ja. Voice Senior.
1: Ja.
0: Senior. Bestaat niet meer. Sinds de laatste uitzending was in 2021. Dat is alweer 5 jaar geleden. Dus als jij als senior wil meedoen aan The Voice, dan moet je je gewoon opgeven bij The Voice.
1: Ja, maar
0: het heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met al die perikelen achter de schermen en zo.
1: Ja,
0: dus
1: maar
0: dat hele Voice
1: begrijpt zich dan misschien meer aan jongeren als
0: ik
1: aan oudere mannen,
0: niet
1: denk ik.
0: Of dit allemaal op woensdagmiddag ook kan.
1: Ja, maar Angela houdt.
0: De bejaarden liggen al te slapen.
1: Ja, maar Angela is niet vies van. Die heeft een vrije relatie.
0: Dat klopt, open. Ja, open relatie.
1: Open relatie. Open relatie. Schilder van de West-Friesland is het.
0: Nou,
1: zeg maar.
0: Hey, over open relaties gesproken. Michael Jackson, die kon er ook wat van, hè?
1: Ja, dat was een hele fout.
0: Dacht je wel.

0: floor. To the floor.
1: Ja, hier ben ik vrijdagnacht nog wel een poosje, zeg maar.
0: Op gaan stuiteren, ja, denk ik. Zeker. Ja, en lag je toen boven of naast Wida?
1: Op.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Oké. Nou, lekker stuiteren, ja, jongens. Ja. Offenbach. Ja. Hè?
1: Nou, leuk hoor.
0: Was zeker. Dit klinkt prima, jongens. Ja. En daarvoor hadden we de King of Pop, Michael Jackson, samen met Cedar Garrett.
1: Wij hebben nog één dagje, geloof ik.
0: Eén dagje verjaardag. Ja. Dat is namelijk de dinsdag. Dat is onze laatste dag van de afslag 11 week. 25 augustus. Claudia Schiffer, 56 jaar, gaat zij aantikken. Ronald Waterreus doet exact hetzelfde. Het is de geboortedag van Anthony Kamerling, die overleed in 2010. Hadden we een plaatje voor hem. En van Victor Leu wordt 64. Frank Marsmeijer wordt 65. Nog 2 jaar wachten, dan mag je met pensioen.
1: Marsmeijer, zit hij niet bananen te pellen?
0: Nee, zeker. Die is helemaal vrij weer. Hè? Okay. Elvis Costello wordt 72. Gene Simmons van Kiss, die wordt 77. Het is de geboortedag van Sean Connery, die overlijdt in 2020. In 1718 de stichting van New Orleans. De stad is dat. Ja. Door Franse emigranten, dus eigenlijk is het New Orleans. In 1891 is het Thomas Alva Edison die verwerft het patent op de 35 mm film. Het is niet 35 mm lang film, maar 35 mm film. En 1971 verbetert Mark Spitz zijn eigen wereldrecord op de 100 meter vlinderenslag. Doet hij ook op 25 augustus. En op 25 augustus 1976, Dam. Ja? Harm Wiersma, die wordt wereldkampioen Dam.
1: Oh.
0: En dan hebben we ook nog eens een minder leuk feitje. In 2006 zijn er 2 bezoekers die op een begrafenis in Vorden zijn. En die worden getroffen door de bliksem. En die zijn hartstikke dood. Ja, dat is toch ook wat, hè? Dat je gewoon je laatste adem
1: misschien
0: uitblaast.
1: Misschien is dat wel een begraafplaats die buiten het dorp ligt. Dus dat ze niet konden schuilen.
0: Nou, dat denk ik. Of stond onder een boom of zo. Dat kan natuurlijk ook. Dus, maar het is, het is wel gruwelijk. Maar dat is gebeurd.
1: Dus een buiten bijzondere een wetenswaardigheid.
0: Zeer bijzonder, hè? Mag ik wel zeggen. Ja. Volgens mij was het aankomende zondag de geboortedag van Keith Moon.
1: Oh.
0: Denk ik. En hij was volgens mij...
1: Een substitute.
0: Zeker wel. Even invallen, Pietertje.
1: Van hier voor alles, mensen.
0: Hoppakee, daar gaan we weer.
1: Komt hier, hoor.
0: Doe. Dit klinkt ook wel nieuw, hè?
1: Ja.

0: dat je... Dit is volgens mij...
1: Gejat van André,
0: hè?
1: Ja, zeker. Ja, hij overleed in 2020, deze Kenny Rogers. Maar dat was natuurlijk het origineel. Ja, we moeten nog even de thema's doen, Albert.
0: Ja.
1: We hebben volgende week Eat & Beat.
0: Ja.
1: Dus dat is een thema.
0: In Ermelo, mensen. In Ermelo. Eat
1: & Beat is in Ermelo. Ja. Dan hebben we het zwarte gat. Er is namelijk bewijs dat een zwarte gatster gevonden is. Hè?
0: En het frappante is, dat dat werd ook in het stukje genoemd, dat Soundgarden heeft een plaatje ooit gemaakt, Black Hole Sun.
1: Yes.
0: En dat was toen nog helemaal niet...
1: Dat wist niemand.
0: Nee, maar dat lijkt dus... Misschien is het thema dan inderdaad een plaat met een voorspellende ingave, om het zo te zeggen.
1: Ja, oké, voorspellend. Oké. Zwarte gat, voorspellend zwarte gat, zeggen we van, maken we ervan. Vieze Zee hebben we ook nog.
0: Oh.
1: Naar aanleiding van de opruimactie.
0: Vieze Zee.
1: Kan ook, jong. Hier is Vieze Zee.
0: Hier is Vieze Zee.
1: Maar in Zandvoort,
0: Vieze
1: waar
0: ook,
1: zeker, waar aankomend weekend Formule 1 is, hebben ze een opruimactie gehouden bij de zee. En hebben ze 80.000 peuken. 80.000 peukjes eruit gehaald. En ook wat Aziatische flesjes en zo. Maar in totaal 4.000 kilo.
0: Mag
1: dus dat is
0: ik
1: best
0: nog heel even op inhaken? Ik ben natuurlijk op 2 eilandjes geweest.
1: Ja.
0: En het viel mij op.
1: Brandschoon.
0: Hoe schoon die waren.
1: Ja.
0: Brandschoon.
1: Ja. Ja.
0: De enige brand die ik gezien heb, waren wat verbrande takjes die waarschijnlijk uit door 200 kilometer
1: zuiden weggewaaid waren. Ja.
0: Deze kant op waren komen drijven. Maar ik heb geen blikjes gezien, geen lipjes gezien,
1: helemaal
0: geen
1: niks.
0: Sigarettenpeuken gezien.
1: Oké.
0: En iedereen ruimde ook als er al rommel zou zijn. Maar, en
1: zo
0: het was
1: hoort
0: druk
1: het mensen.
0: Op strand. Nee, maar het kan ook zijn dat de ligging misschien iets anders is. Yo. En dat wij in een trekgat zitten.
1: Ja,
0: in
1: dat, dat zou kunnen, ja. Nou, hebben we ook nog het fundament.
0: Ja.
1: Fundament van de muziek. Want het is een nieuwsfeitje dat we over een jaar of 10... meer dan 500.000 gebouwen hebben die een slecht fundament hebben.
0: Ja.
1: En dat is niet best.
0: Nee.
1: Dus daar moet iets aan gebeuren. Net als de bruggen en de viaducten enzovoort. Hè.
0: Dat waren de thema's, mensen.
1: Ja. Dus zeg maar voorspellend zwart gat, Vieze Zee en fundament van de muziek en Eat & Beat.
0: Nou,
1: en
0: deze,
1: Jacques, nu moet hij...
0: Deze is voor Jacques. Deze plaat die er nu zeg maar opkomt, dat is... uit de tijd dat Jacques zeg maar, zijn eerste voetjes op de disco vloer had.
1: Ja, en hij was super snel met die voetjes,
0: Jacques
1: had ik begrepen.
0: Weet zometeen voor 3:10 mensen wie deze artiest is en uit welk jaar dit plaatje komt.
1: Dat horen we graag
0: van
1: hem.
0: Hier heeft hij op zitten dansen, mensen. En Sjans, hè.
1: Hij zit al te glimmen, ik zie
0: kan
1: hem kijken.
0: Kan ook. Oh, ja, de bloesje glimt
1: Jacques,
0: mooi.
1: Jacques, daar gaat hij. Wij zijn er volgende week weer, Albert.
0: Hij is ook nog goed in de heupen, hè.
1: Dat dan zeker wel.
0: Jacques, we horen zometeen welke band het is, hè.
1: Zo is het. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: ZFM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het groene hart. Het groene hart van je radio.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

Hey, hartelijk welkom luisteraars. Welkom weer in deze zomermaanden. Zeker de zomermaand van augustus. Welkom bij Nederzen. Tot 4 uur ben ik weer bij je en ik draai natuurlijk allemaal platen uit die zomerhit top 50. Daarmee zijn we begonnen al een paar weken geleden en we gaan gewoon lekker door. De vierde aflevering vandaag. We gaan van nummer 20 naar nummer 11. Dus zet je schrap, volgende week de top 10. Maar eerst vandaag nog even door deze prachtige platen uit de tent, zeg maar, nummer 11 tot nummer 20. En ik hoop dat je een beetje geniet van deze zomer, ook al is het weer een beetje af en aan op dit moment, maar komt helemaal goed. Hey, straks nummer 11, en dat is zoals goed gebruikelijk is tegenwoordig in Nederpopland, is het een duo tussen Emma Heesters en Ron Sanchez. Daarover straks meer. Eerst ga ik je nog een keer welkom heten bij Nederjam. Tot de klok van 4 uur bij je. En ik geef zo het antwoord op Albert en Harry. No worries.

Uit 2019, maar eerst uit 1977 hoorde je net bij Albert en Harry Cirone met Supernature. En dat hebben we gehad. Hier zijn Emma Heesters en Rolf Sanchez.

0: hele maand augustus luister je zozelf naar de zomerhit top 50. Nee, de nederhit op 50 december. De zomerhit op 50. De allerbeste nederpopplaat op het gebied van zomerhits. En dit was al nummertje 20. Emma Heesters en Rolf Sanchez. Een Spaans-Nederlandse combinatie. Hij komt uit Colombia. En Emma natuurlijk gewoon uit Nederland. Pa Oliver Dart 2019. Volgens mij een beste zangersproduct is het ooit ook geweest. Hey, blijf bij ons klok van 4 uur. Hè? Dan gaan we door tot en met nummer 11 vandaag. Alleen maar heerlijke zomerhits.
1: Zomerhits top 50. Mega Jam. 19, 20, 24. Nieuw.
0: Ja, deze is niet erg oud. En het geluid ken je ook. Dat is een zomergeluid. We trekken een blikje open. En zo heet dat nummer ook Blikkendag uit 2024. Sven Versteeg en Likkie Pep. En ze komen nieuw binnen op nummer 19 in de lijst van dit jaar.

Nummer 19 in de zomerhit top 50 van dit jaar. Nieuw binnengekomen, Sven Verstegen en Licky Pep, een plaat uit 2024. En we gaan ook even iets moderns doen. Een plaat die er nog niet in staat, maar die er zomaar de komende jaren in zou kunnen staan. Is een duet dat op dit moment heel erg bekend is en heel erg beroemd in Nederland. Het zijn Robert van Hemert en Donnie. En ze doen samen Mouet. En dat nou, oftewel Mouet dat nou. Ga luisteren.

0: We noemen dat de zogenaamde Bubbling Under. Ze zitten nog net niet in de lijst, maar ze komen eraan. Deze Moët Adaw. Een mooi duetje van Donnie samen met Robert van Hemert. En over die Robert van Hemert gesproken, die komt er ook aan volgend jaar, denk ik hoor, met de volgende. Nou, een paar jaar geleden had hij deze plaat gemaakt, Zoet, Zout, Zuur. Dus die Robert van Hemert die komt eraan, hoor. Is het niet met Donnie, dan is het wel met deze. Zoet, Zout, Zuur, waarschijnlijk een Bubbling Under van de Zomerhit Top 50.
1: Een week

0: Andertje van Robert van Hemert. Smaakt een zoet zout zuur. Die komt zeker in de lijst in de komende jaren. Gewoon elk jaar blijf opletten. Zo weer een nieuwe binnenkomer. Maar voor die tijd gaan we het even spannend maken. Want je weet het. Dit nummer gaat zingen of het gaat niet zingen. En we gaan niet zingen, dus hebben we het deze keer goed gedaan. Nou, dat komt heel goed uit. We hebben deze lijst, staat bomvol dit jaar van de nieuw binnenkomers. Maar liefst de helft van de noteringen is nieuw. Dat is ongelooflijk, hè? Ik ga je even meenemen naar de aantal nieuw binnenkomers die we nu toe al hebben gehad. En we hebben nog lang niet de hoogste noteren, hoor. Op nummer 47 hadden we nieuwe Luna, Bailando. Schudder Def Rhymes was teruggekomen op nummer 46. En op 45 Criss Cross Amsterdam, Connor. Maynard en Sera met Stay Never Leave. Op nummer 44 nieuw Rolf Sanchez, Dat Besso. En Follow the Leader van de Soccer Boys was nieuw op 43. En op 42 Armin van Buren, This Is What It Feels Like. Terug in de lijst gekomen, nieuw op nummer 42. Op 40, Nederlands trots uit de vorige eeuw, Chew Unlimited en No Limit. Op 38 nieuw Busy en Kraantje Papi, samen met Rolf Sanchez, Zin in de Zomer. De Zomerman en Bluff en Geik Anna, speciaal voor afslag 11. Zoutelanden, nieuw binnengekomen, terug in de lijst op nummer 37. Nou, Samuel Welten voor het eerst in de lijst. En die stond met Echte Liefde is te koop, nieuw op nummer 35. En op nummer 34, Flemming en Automatisch. Wat een nieuw binnenkomen, het gaat maar door hoor. We zijn nog lang niet klaar. Op nummer 29, Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. 26 was nieuw, DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky. Nummer 25, The Surfers en Windsurfing, de Jaap Egermond productie. Nummer 24, nieuw Root Syndicate, Mockingbird Hill en Wind en Zeilen van Splitsing. Nieuw op nummer 23. En dan hebben we nog 22, Robert van Hemer. Wat zeg ik nou, zoet, zout, zuur? Waarom draai ik hem net dan? Ja, dat is een klein foutje, maar die hebben we in vorige uur waarschijnlijk dan toch gehad. Vooruit dan, heb je maar dubbel gehad. Het was dus geen Bubbling Under, hij was nieuw op nummer 22. Die lijst die is zo actueel en haalt mij zelfs in. En net op nummer 19 nieuw Sven Verstegen en Likkepep met Blikkendag. En dan op nummer 18 hebben we weer een nieuw binnenkomer. Het gaat maar door in de lijst. Ongelooflijk. Soms vragen mensen me nou, hoe maak je zo'n lijst? Ik zeg, nou ja, ik ga gewoon naar alle lijsten die ik tot mijn beschikking heb. Ik heb de Q Music zomerhitslijst, de 538 zomerhitslijst van Joe heeft tegenwoordig ook een zomerhitslijst. En ik kijk gewoon naar de Nederpopplaten, waar staan ze? En ik geef de hoogste notering de meeste punten en de tweede eentje minder enzovoort enzovoort enzovoort. Ik tel het allemaal bij elkaar op, een dikke Excel-file. We doen het ook aan het eind van het jaar met de Nederhit Top 50 en zo ook met de Zomerhit Top 50. Het is een beetje werk, het is een beetje voorbereiden thuis, maar vooruit dan heb je ook wat. En het resultaat is de Zomerhit Top 50, waar je nu al een hele tijd naar luistert. En we gaan zo, wat ik zei, weer een nieuw binnenkomen doen van een man die we niet snel zullen vergeten. Misschien afgelopen zondag heb je het ook gezien, dat prachtige tv-programma Ahoy zingt erop de ijs. Nou, dat heeft alles te maken met de volgende notering.
1: Zomerhit Top 50, Mega Jam. 18, nieuw, 19, 77.
0: Ja, ik neem je mee naar 1977, de man die in maart 2025 helaas ons is ontvallen. Natuurlijk heb ik over Rob den IJs, de cover van Peter Maffay, Es War Zomer. Hier is Het Werd Zomer, Rob den IJs.
2: Het leek

maar een prachtige plaat. En dan kan je zeggen, het is een cover, maar wat voor een cover zeg. Een fantastische plaat van Rob de Nijs. Het werd zomer 1977. Zo oud is hij al. En we hebben weer een nieuw binnenkomer en die staat... Daar staat hij, hier is Yves Berends en Terug in de Tijd. Elke

en dat is het leuke van deze lijst. Hè? We gaan van de jaren 70 naar de jaren 20 en nu weer terug naar de jaren 90. We gaan allemaal lekker instappen of zoiets. Zo was het ook met deze plaat.

We hadden ze al één keer eerder in de lijst en we hebben ze nu weer. En ik zeg je, we krijgen ze nog twee keer. Eén keer dit uur en één keer volgend uur bij de bovenste 10. De Venga Boys, het waren natuurlijk Dansky en DJ Del Mundo. En Dansky was Dennis van der Driessen. En DJ Del Mundo was niemand minder dan Wessel van Diepen. De Veronica DJ van vroeger. Ik had het natuurlijk over stap in in de bus, in de partybus. We Like to Party uit 1998, nummer 16.

Ik herinner me nog zo'n jaar of 12 volgens mij geleden in Ahoy. Een van de eerste keren dat we een grote show deden. Stonden we ook op zo'n klein podiumtje zo in het midden. En toen begon het voor ons gevoel een beetje. Toen speelden we ook dit liedje in een iets andere versie.

is mooi hoor, Pascal zeggen voor de mensen die thuis zitten te luisteren. Het zijn natuurlijk die jongens van Afslag 11 en die houden van Bluff. En zeker deze speciale live versie van Aan de Kust. Het debuutsingle en de grootste hit die ze hadden in het begin van hun carrière. De formatie Bluff. Op nummer 15 in de zomerhit. Dat bedoel ik. 14, 20, 20. Hey, we gaan door op nummer 14. Daar staat Rolf Sanchez met de titel uit drie woorden.

0: Alleen maar lekkere zomerhits bij Nederjam tot het eind van deze maand. Dat is eigenlijk volgende week woensdag dan. Mas, Rolf Sanchez stond op nummer 14, zakte van 5 uit de top 10. Hey, zo weer een nieuw binnenkomer en dat is de 22e nieuw binnenkomer. De laatste voor dit uur, volgende week nog een keer 3 nieuwe binnenkomers in de top 10.
1: Zomerhits top 50, Nederjam. 13, nieuw, 19, 81.
0: Terug in de lijst natuurlijk de dames van Maywood. Hier is Rio, deze keer met echt gezongen door Aaltje en Jetje de Vries.

0: veel zomerse kan je het niet krijgen, denk ik. Hè? Ik had het net over Jetje. Het is natuurlijk Doetje en Aaltje de Vries uit Uitwellingen gaan in het noorden van het land. Oftewel Maywood en Rio. Nieuw binnen op nummer 13 van dit jaar in de lijst. Dus hartstikke mooi. Die zijn weer terug in de lijst nadat ze even weg waren.
1: Zomer hits top 50. Mega Jam. 12, 20, 17.
0: Hey, deze plaat die zakt naar de top 10 van 9 naar 12. Het is Armin van Buuren. Niet What It Feels Like die had weerde, maar deze is samen met Josh Groban. Hartstikke mooi. Hier is Sunny Days op nummer 12 in de zomerhit top 5.

In de zomerrit op 50 hoorde je dit op nummer 12 staan. Gekukeld uit de top 10 van nummer 9. Armin van Buuren samen met Josh Grumby. Gumby heet hij. Gumby. Goed. Sunny Days. En een heerlijke zomerplaat uit welk jaar eigenlijk? Ik ga eens even kijken. 2017.

stond vorig jaar nog in de lijst op nummer 32. Dit jaar is hij er niet meer in. Rosanne, Nick en Simon. Een plaatje uit 2007. Er zijn toch weer wat geruchten, geloof ik. Hè? Jij weet het nooit zeker met die artiesten. Voor je het weet komen.

0: me het goed, hè? Want ze gaan niet zingen. Dat betekent dat ik een beetje kan praten. De zomerrit op 50, daar luister je al naar sinds de eerste. Nee, volgens mij sinds eind juli, ja. De laatste woensdag van juli. Eerst 2 van augustus en vandaag de derde woensdag van augustus. Bijna ontknoping, want die is volgende week. Dan hebben we de top 10. Eerder vandaag vertelde ik je welke platen er allemaal nieuw zijn. Als er 25 nieuw zijn, zijn er ook 25 vertrokken. Zullen we het gewoon maar even doen? Vorig jaar nog op nummer 50, de jeugdvertegenwoordiger Cat Spanish. La Colegiala van Jordi Benal. Vorig jaar nog op nummer 49. En Nielsen met Sexy Als Ik Dans. Niet in de lijst deze keer. Vorig jaar nog op 48. Vorig jaar op 47. Bel Perez, Que Viva La Vida. Vind ik jammer. Lekker plaat. Parade de Tetas van de Vengaboys. Staan er 4 keer in, maar deze niet meer. Vorig jaar nog op 45. 44 vorig jaar. Chris Cross, Emma Heesters en Tino Martin. Loopt niet weg. En Lippen op de Mijnen van Nick en Simon. Vorig jaar op nummer 43. Op 41 vorig jaar ook Gerspar Doel. Met die andere, ik neem je mee. En Ali B en Brace. Ja, ja, ja. Toch niet meer in de lijst. Hè. Van 40 eruit gekukeld. Lijpe Mokro Flavor. Hero van David Guetta. En samen met Afrojack natuurlijk uit Spijkenissen. Vorig jaar op nummer 39. Rol Sanchez met Como Tu. Vorig jaar nog op 38. En vorig jaar op 37. Broederliefde en Jungle. Summer Days, Martin Garrix en Patrick Stampen, Macklemore. Vorig jaar op 36 en op 35 stond vorig jaar nog zanger Kafke met die leuke springen. Opgeblazen Wilbert Pigmans met dat heerlijke nummer de Toreador. Vorig jaar nog op 34. En nog een keer Niek en Simon met Rosanne, die hoort hem vandaag. Vorig jaar op 32. En dan gaan we nog wel even door. Hè. Vorig jaar op nummer 30 David Guetta en Sia. Niet meer in de lijst op dit moment. En vorig jaar nog op nummer 29 Kraantje Papi en Joshua Nolet met Liefde in de Lucht. Hij is voor mij van Chris Cross Amsterdam, Busy M aan. Vorig jaar op 28 en op 27 vorig jaar Bel Perez en El Mundo Bailo. Bailando, die hebben we al eerder gedraaid, want die is zo lekker. Wen Wen van Rol Sanchez. Vorig jaar op nummer 24 en op 22 René Schuurmans en Laat de Zon in Je Hart. Vorig jaar op nummer 20 Ali B en de Party Squad. Ook die eruit met Yeser en Rampeneren. En Kadrix, Heya Mama. Die andere Olay Lele, die hebben nog gedraaid vorige week volgens mij. 2 weken geleden. Nummer 18 stond hij vorig jaar ook weg. En als laatste eruit Rol Sanchez met Mas Mas Mas. Je hoort hem hier nog in het programma. Hè? Dus vorig jaar ook nog in de lijst. Hey, wat hebben we vandaag gedaan? We gaan vandaag even door de... Nee, Mas Mas Mas is natuurlijk niet uit. Die staat dit jaar nog in de lijst. De nummer 20 delen we vandaag. Emma Heesters en Rol Sanchez. Op nummer 19 Sven Versteeg en Likke Pepper. Rob de Reis op nummer 18. Op nummer 17 Yves Berendsen. 16 de Vengaboys. 15 Bluff. 14 Rolf Sanchez. 13 Meemoed. 12 Armin van Buren. En ik heb er nog eentje voor je te gaan. Ja, wat zal dat nou zijn? Horen ze al eerder.
1: 11, 19, 98.
0: En daar zijn ze weer hoor. De Vengaboys of de Vengaboys. Je mag het altijd zelf zeggen hoe je het noemt. Dit is het nummer. Boom, boom, boom, boom. 1998 tot volgende week.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderloo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is het nieuws uit de regio. Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De slotgracht rond kasteel De Essenburg in Heerden is door de aanhoudende droogte grotendeels drooggevallen. Waar normaal gesproken water rond het kasteel staat, is nu vooral een groen-gele modderbodem zichtbaar. Dagblad De Stentor bericht over de opvallende situatie bij het kasteel in de gemeente Harderwijk. De lage waterstand is het gevolg van de langdurige droogte en het tekort aan neerslag in de regio. De drooggevallen slotgracht vormt een zichtbaar voorbeeld van de gevolgen van de aanhoudende droogte. Waterschap Vallei en Veluwe heeft inmiddels aanvullende maatregelen genomen om verdere verdroging en schade aan natuur en watergangen te beperken. Een lokale appgroep voor moeders met jonge kinderen uit Ermelo en omgeving blijkt in korte tijd in een behoefte te voorzien. De groep werd eind maart dit jaar opgezet door de 27-jarige Isabelle Brouns uit Ermelo en telt er inmiddels 18 actieve deelnemers. Omroep Gelderland bericht over het initiatief dat is bedoeld om moeders op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. De deelnemers komen onder meer uit Ermelo, Putten en Nunspeet en wisselen ervaringen, tips en praktische informatie over het ouderschap uit. En tot slot, de gemeente Ermelo vervangt dit najaar de 204 zonnepanelen op het gemeentehuis door panelen met een hoger vermogen. De huidige panelen zijn nog in goede staat en worden daarom gratis beschikbaar gesteld aan lokale verenigingen en stichtingen. De nieuwe zonnepanelen moeten het volledige huis van Ermelo van groene stroom voorzien. De bestaande panelen komen naar verwachting begin oktober beschikbaar. Niet-commerciële verenigingen en stichtingen uit Ermelo kunnen maximaal het aantal panelen aanvragen dat ze nodig hebben. Ermelose verenigingen die belangstelling hebben, kunnen uiterlijk zaterdag 12 september een aanvraag indienen bij de gemeente. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest Veluwe.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest Veluwe.
12: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel

opgetrokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld ligt modder op de weg en de vertraging is daar 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem sta je een kwartier in de file tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Het heeft ook te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Tussen Arnhem en Apeldoorn heb je in beide richtingen zo'n kwartiertijdverlies. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is het druk. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek, de vertraging is 20 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je een kwartier vast tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Fem.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar wegen is het wel wat drukker. Bijvoorbeeld op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Daar heb je nog een kwartier tijdverlies. De weg bij Barneveld is wel weer vrij nadat er modder op de weg lag. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem sta je ook bijna een kwartier in de file tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud voor de afrit Hoenderlo. Het heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Verder is het druk op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Vertraging is 20 minuten. En op de A325 sta je een kwartier in de file vanuit Nijmegen tussen Elde en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het stroomnet in ons land raakt steeds voller. Ook in Putten komen aanvragen voor kleinverbruikaansluitingen vanaf nu op een wachtlijst. De gemeente roept daarom initiatiefnemers met concrete woningbouw- en onderwijsprojecten op om zich te melden. De beschikbare stroomcapaciteit wordt verdeeld volgens het maatschappelijk prioriteringskader van de Autoriteit Consument en Markt, ACM. In Putten beoordeelt netbeheerder Leander de aanvragen. Projecten voor woningen en onderwijs krijgen daarbij voorrang. Vanaf 1 oktober dit jaar kunnen gemeenten voor nieuwbouwprojecten vervroegd een stroomaansluiting en de benodigde netcapaciteit aanvragen. Het gaat om projecten die uiterlijk in 2036 moeten worden opgeleverd. De regeling biedt geen garantie op tijdige stroomcapaciteit, maar kan projecten wel beter laten aansluiten op de planning van de netbeheerder. Zeewolde neemt dit jaar voor het eerst deel aan de landelijke wandeling Walk into the Light. De wandeling vindt plaats op woensdag 9 september en begint bij zonsopkomst. De bijeenkomst staat in het teken van suïcidepreventie en mentale gezondheid. De route van zo'n 4 kilometer start om 6:30 bij de Meermin aan het Kerkplein. Deelnemers verzamelen vanaf 6:15. De wandeling duurt ongeveer een uur en biedt ruimte voor ontmoeting, gesprek en gezamenlijk stilstaan bij het thema. En tot slot, Kasteel Staverden in Ermelo opent zaterdag 12 september opnieuw de deuren voor publiek. Bezoekers krijgen de gelegenheid het gerestaureerde interieur van het monument in de gemeente Ermelo te bekijken. Tijdens de openstelling wordt uitleg gegeven over de recente restauratie, de toegepaste technieken en het behoud van historische interieurelementen. Kasteel Staverden ligt aan de Staverdense weg en maakt deel uit van het landgoed van Gelders Landschap en Kastelen. Het huidige kasteel dateert grotendeels uit 1904 en 1905 en bevat historische elementen uit eerdere bouwperioden. Ook staat het landgoed bekend om de Witte Pauwen, een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de middag is achter de rug. Je hebt nog wel 10 minuten vertraging op een paar wegen. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn bij knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. En je hebt een kwartier vertraging nog op de A325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky, het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regionieuws. Kasteel Staverden in Ermelo opent zaterdag 12 september opnieuw de deuren voor publiek. Bezoekers krijgen de gelegenheid het gerestaureerde interieur van het monument in de gemeente Ermelo te bekijken. Tijdens de openstelling wordt uitleg gegeven over de recente restauratie, de toegepaste technieken en het behoud van historische interieurelementen. Kasteel Staverden ligt aan de Staverdense weg en maakt deel uit van het landgoed van Gelders Landschap en Kastelen. Het huidige kasteel dateert grotendeels uit 1904 en 1905 en bevat historische elementen uit eerdere bouwperioden. Ook staat het landgoed bekend om de witte pauwen, een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen. Zeewolde neemt dit jaar voor het eerst deel aan de landelijke wandeling Walk into the Light. De wandeling vindt plaats op woensdag 9 september en begint bij zonsopkomst. De bijeenkomst staat in het teken van suïcidepreventie en mentale gezondheid. De route van zo'n 4 kilometer start om 6:30 bij de Meermin aan het Kerkplein. Deelnemers verzamelen vanaf 6:15. De wandeling duurt ongeveer een uur en biedt ruimte voor ontmoeting, gesprek en gezamenlijk stilstaan bij het thema. En tot slot, de gemeente Ermelo vervangt dit najaar de 204 zonnepanelen op het gemeentehuis door panelen met een hoger vermogen. De huidige panelen zijn nog in goede staat en worden daarom gratis beschikbaar gesteld aan lokale verenigingen en stichtingen. De nieuwe zonnepanelen moeten het volledige huis van Ermelo van groene stroom voorzien. De bestaande panelen komen naar verwachting begin oktober beschikbaar. Niet-commerciële verenigingen en stichtingen uit Ermelo kunnen maximaal het aantal panelen aanvragen dat ze nodig hebben. Ermelose verenigingen die belangstelling hebben, kunnen uiterlijk zaterdag 12 september een aanvraag indienen bij de gemeente. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dank u.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tidjani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik het beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. Een vrachtwagen is dinsdag op de A1 bij Stroe in de Middenberm terechtgekomen. De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet in actie te komen. Wat het ongeval heeft veroorzaakt is nog onbekend. De vrachtwagen stond veilig in de berm en werd na 7 uur 's avonds door een bergingsbedrijf weggehaald, zodat de berging na de avondspits kon plaatsvinden. Het incident zorgde voor een flinke file op de A1 droogte van Stroe. De slotgracht rond kasteel De Essenburg in Hierden is door de aanhoudende droogte grotendeels drooggevallen. Waar normaal gesproken water rond het kasteel staat, is nu vooral een groen-gele modderbodem zichtbaar. Dagblad De Stentor bericht over de opvallende situatie bij het kasteel in de gemeente Harderwijk. De lage waterstand is het gevolg van de langdurige droogte en het tekort aan neerslag in de regio. De drooggevallen slotgracht vormt een zichtbaar voorbeeld van de gevolgen van de aanhoudende droogte. Waterschap Vallei in Veluwe heeft inmiddels aanvullende maatregelen genomen om verdere verdroging en schade aan natuur en watergangen te beperken. En tot slot, het stroomnet in ons land raakt steeds voller. Ook in Putten komen aanvragen voor kleinverbruikaansluitingen vanaf nu op een wachtlijst. De gemeente roept daarom initiatiefnemers met concrete woningbouw- en onderwijsprojecten op om zich te melden. De beschikbare stroomcapaciteit wordt verdeeld volgens het maatschappelijk prioriteringskader van de Autoriteit Consument en Markt, ACM. In Putten beoordeelt netbeheerder Leander de aanvragen. Projecten voor woningen en onderwijs krijgen daarbij voorrang. Vanaf 1 oktober dit jaar kunnen gemeenten voor nieuwbouwprojecten vervroegd een stroomaansluiting en de benodigde netcapaciteit aanvragen. Het gaat om projecten die uiterlijk in 2036 moeten worden opgeleverd. De regeling biedt geen garantie op tijdige stroomcapaciteit, maar kan projecten wel beter laten aansluiten op de planning van de netbeheerder. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio. Veluwe.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk en het riet

schitterend strooien met licht. Fiets, hey, lieve meid.

zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De hulpdiensten zijn dinsdagavond uitgerukt voor een ongeval met letsel in Harderwijk. Het incident vond plaats aan de verkeersweg. Rond 11:30 kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. Een ambulance is naar de locatie gestuurd om medische hulp te verlenen. Over de aard en ernst van het letsel en de oorzaak van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights vindt dat de gemeente Ermelo en de provincie Gelderland onvoldoende optreden tegen ene slachterij Thomas Ducto. De organisatie wil dat de overheden verdere stappen zetten tegen het bedrijf van de Fokker Kortlanglaan. Volgens Dagblad de Stentor verwijst Animal Rights daarbij naar de langdurige juridische procedures rond de vergunningen en de bedrijfsvoering van Thomas Ducto. De kwestie draait onder meer om de omgevings- en natuurvergunningen van het bedrijf. Een eerder verleende natuurvergunning werd in 2025 door de rechtbank vernietigd. De provincie besloot vervolgens handhavend op te treden vanwege het ontbreken van een geldige natuurvergunning. Ook de gemeente Ermelo heeft maatregelen genomen. Tegelijkertijd lopen diverse juridische procedures, waardoor de bedrijfsvoering voorlopig onder voorwaarden kan worden voortgezet. En tot slot, een lokale appgroep voor moeders met jonge kinderen uit Ermelo en omgeving blijkt in korte tijd in een behoefte te voorzien. De groep werd eind maart dit jaar opgezet door de 27-jarige Isabelle Brouns uit Ermelo en telt er inmiddels 18 actieve deelnemers. Omroep Gelderland bericht over het initiatief dat is bedoeld om moeders op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. De deelnemers komen onder meer uit Ermelo, Putten en Nunspeet en wisselen ervaringen, tips en praktische informatie over het ouderschap uit. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo vervangt dit najaar de 204 zonnepanelen op het gemeentehuis door panelen met een hoger vermogen. De huidige panelen zijn nog in goede staat en worden daarom gratis beschikbaar gesteld aan lokale verenigingen en stichtingen. De nieuwe zonnepanelen moeten het volledige huis van Ermelo van groene stroom voorzien. De bestaande panelen komen naar verwachting begin oktober beschikbaar. Niet-commerciële verenigingen en stichtingen uit Ermelo kunnen maximaal het aantal panelen aanvragen dat ze nodig hebben. Ermelose verenigingen die belangstelling hebben, kunnen uiterlijk zaterdag 12 september een aanvraag indienen bij de gemeente. Zeewolde neemt dit jaar voor het eerst deel aan de landelijke wandeling Walk into the Light. De wandeling vindt plaats op woensdag 9 september en begint bij zonsopkomst. De bijeenkomst staat in het teken van suïcidepreventie en mentale gezondheid. De route van zo'n 4 kilometer start om 6:30 bij de Meermin aan het Kerkplein. Deelnemers verzamelen vanaf 6:15. De wandeling duurt ongeveer een uur en biedt ruimte voor ontmoeting, gesprek en gezamenlijk stilstaan bij het thema. En tot slot, Kasteel Staverden in Ermelo opent zaterdag 12 september opnieuw de deuren voor publiek. Bezoekers krijgen de gelegenheid het gerestaureerde interieur van het monument in de gemeente Ermelo te bekijken. Tijdens de openstelling wordt uitleg gegeven over de recente restauratie, de toegepaste technieken en het behoud van historische interieurelementen. Kasteel Staverden ligt aan de Staverdenseweg en maakt deel uit van het landgoed van Gelders Landschap en Kastelen. Het huidige kasteel dateert grotendeels uit 1904 en 1905 en bevat historische elementen uit eerdere bouwperioden. Ook staat het landgoed bekend om de Witte Pauwen, een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen.
6: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
8: Leuk dat je luistert.
9: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
10: Samenstelling en techniek. Bob Voorn.

0: luistert de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

Claro.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, maar ja. Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen? Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws.
2: De hulpdiensten zijn dinsdagavond uitgerukt voor een ongeval met letsel in Harderwijk. Het incident vond plaats aan de verkeersweg. Rond 11:30 kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. Een ambulance is naar de locatie gestuurd om medische hulp te verlenen. Over de aard en ernst van het letsel en de oorzaak van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Een lokale appgroep voor moeders met jonge kinderen uit Ermelo en omgeving blijkt in korte tijd in een behoefte te voorzien. De groep werd eind maart dit jaar opgezet door de 27-jarige Isabelle Brouns uit Ermelo en telt er inmiddels 18 actieve deelnemers. Omroep Gelderland bericht over het initiatief dat is bedoeld om moeders op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. De deelnemers komen onder meer uit Ermelo, Putten en Nunspeet en wisselen ervaringen, tips en praktische informatie over het ouderschap uit. En tot slot, Zeewolde neemt dit jaar voor het eerst deel aan de landelijke wandeling Walk into the Light. De wandeling vindt plaats op woensdag 9 september en begint bij zonsopkomst. De bijeenkomst staat in het teken van suïcidepreventie en mentale gezondheid. De route van zo'n 4 kilometer start om 6:30 bij de Meermin aan het Kerkplein. Deelnemers verzamelen vanaf 6:15. De wandeling duurt ongeveer een uur en biedt ruimte voor ontmoeting, gesprek en gezamenlijk stilstaan bij het thema. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een